0: 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mastuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een TBS-kliniek. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. En de Cubaanse premier Manuel Marrero presenteerde ingrijpende maatregelen voor economische hervormingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. En de Cubaanse premier Manuel Marrero presenteerde ingrijpende maatregelen voor economische hervormingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op Ojala Radio. En namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze vrijdag de 19e juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Een nieuwe dag is weer van start gegaan voor velen, de laatste werkdag van deze week. Sommigen hebben morgen nog te werken, anderen zijn op een andere dag vrij. Dus zo gaat dat, maar voor velen dus. Vandaag gaat dat dus, zeg maar, nadat je gewerkt hebt, het weekend dan ook weer in. En je verheugt je erop, hè? Ja, ik weet niet waarom, maar iedereen verheugt zich altijd zo op het weekend. Want dan ben je lekker vrij voor velen van ons dan. Anderen moeten gewoon blijven werken natuurlijk. Oké, dan heb ik weer een mooie song voor je erbij gehaald. En ik begin met deze van

Kijk eens aan, dat was toch heel erg mooi om weer gehoord te hebben, hè? Rebecca Ishara. Shekina Mukhia heeft hem gezongen uit het album Himish Gedilse. Music by uiteraard Himish. Zo, en appjes heb ik al wat binnengehaald. Daar gaan we strakjes de aandacht aan besteden. Maar voor nu ga ik naar Ankit Tiwari met het liedje Tumse hier uit Zadak 2.

toont ze hier. Nou, dit is dus de versie van Alia Bhatt die we gehoord hebben. En Ankit Tiwari die heeft het ook op zijn naam staan. Hè. Maar goed, dat krijg je een andere keer van me te horen. We gaan nu naar Jwena Othiyal en Payal Dev. Dil Chahte Ho.

Dat was weer even een geweldige song van Pile Dave en Jubin Otiale. Precies 7:15 in de uitzending van Ojala Radio. En op dit moment geeft de Weerplaza aan het weer in Utrecht dus. 19 graden, dus bij ons kan het wel ietsjes meer zijn of minder juist. Maar ongeveer 19 graden. En ze geven dus ook weer aan, voor vandaag wordt het zeer warm. Een combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt dus voor een onaangename, benauwde hitte. Tja, we moeten er doorheen ook gaan werken, gewoon. En ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen dus hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Echter, bij zware lichamelijke activiteit kan iedereen dus klachten krijgen. Zoals uitdroging en oververhitting, een zonnesteek oplopen. Dus misschien toch wel dat hoedje opzetten. En als je altijd gewend bent een pruikje te dragen, voorzichtig daarmee, want dat kan gaan broeien op je hoofd. Dus toch wel een zonnehoed opzetten. Of een cap gewoon. En om je ogen te beschermen, toch ook wel een zonnebril. Vandaag worden dus tropisch warm. Benauwde hitte tussen de 28 en 36 graden. En dan ga ik je straks nog meer vertellen hierover. Wij gaan nu eerst richting... We gaan nu naar de 90s. En deze is uit 1993, uit de film Dirt.

Dervaza Bandekarlo. Wauw, wauw, wauw. Na een lange tijd heb ik dat weer voor je afgedraaid. Een prachtig lied uit de film Dervaza. Abhijit Bhattacharya samen met Lata G. En dankjewel allemaal voor de appjes die ik tot nu toe heb binnengekregen. Is al aardig wat. Maar ik kijk nog eventjes naar de rest. Ik moet eerst even alles beantwoorden voordat we dat dus gaan behandelen hier zo bij Ojala Radio. Dus heb ik nu weer een andere prachtige song voor je klaarstaan. Zal ik deze zetten of die zetten? Nou, deze is ook een mooie van Kumar Sanu. Ah, de Tiger of Bengal is altijd ook weer aanwezig, want in die tijd was hij ontzettend populair. Ook met Anuradha Padmanabhan, hè? Maar dit is een duet met Sadhana Sargam. En hier, hoe is Sakata? Uit de film Barsaat gaat u horen.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai FM Plus. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB Plus par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
10: najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
9: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल खुद मोर्खमेत आर जे गुड मॉर्निंग

0: 7 over 7, hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is vrijdag de 19e juni 2026. Een mooie dag aan u allen toegewenst. Vandaag wordt het dus benauwd. Vandaag wordt het dus zeer warm. Dus veel drinken, mensen. Goed, laten we nu maar gelijk met de appjes beginnen. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje en de groeten aan de kinderen en de kleinkinderen. En ook Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. En ook de groeten aan Ine en Paul. En ook My Matchmaker uit Amstelveen is erbij. Goedemorgen, goed geslapen. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Ja, we moeten weer naar oudere gym. Of gaat u lekker weer genieten van de dag? Het is warm, dus veel drinken. Dat geldt niet alleen maar voor de oudere mensen, maar ook wij jongelingen hebben dat nodig. En ik drink gewoon mijn thee, hoor, warm. Want dan koelt het lichaam niet zo snel af. Bij Hadji Abdul Wahab Dennis ook een hele mooie vrijdag toegewenst. Zus Lina in Enschede. Ook zus Iden. Voor jou ook een mooie dag. En ik zeg tegen u allen ook Juma Mubarak. Kees, dankjewel. Vandaag ben je er lekker vroeg bij, daar in Berlijn. Maar werk ze, zal ik zeggen. Ook Ria Kallu wens ik een hele mooie dag toe. Ja, je moest eventjes lachen om het feit dat ik zei dat de mensen met pruiken op vooral voorzichtig moeten zijn. Want ja, je weet maar nooit, hè. Met die hitte van nu. Ja, je weet maar nooit met die hitte van nu. Want mensen dragen tegenwoordig een pruik. En ze hebben iedere keer weer een andere op. Dat ik er soms van schrik, is dat diezelfde persoon? Dat staat mooi, dat wel. Maar ja, je moet er wel tegen kunnen. Anyway, ook Sadesh wens ik een fijne werkdag toe. Hi bro Rakesh, hartelijk welkom. En ook een fijne werkdag voor jou. En dan heb ik ook nog van Lichmanji uit Scheveningen een appje gekregen. Vandaag zal het geen tennisdag worden, hè? Het is veel te heet daarvoor. Of je moet binnen tennissen. Dat kan ook wel. En Imroji in Groningen. Dat klopt wat je allemaal gehoord hebt. Dat klopt inderdaad. Ik zal het maar hierop houden. En mezelf verder oppeppen om door te gaan. Want zonder u kunnen wij dat ook weer niet. Hè? Dus dan gaan we ervoor om er het allerbeste van te maken. Een fijne dag aan jullie allen toegewenst. En blijf ook allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio.
1: Dokter!
0: Chandra, ook voor jou een hele mooie dag. Zien dat je appje binnenkomen. Dus bij deze, have a nice day!

Boed, boed, boed, boed. Ja, zeg dat wel. Want als je dat dan zo hoort, Ramji Balakaringe, zeg ik dan ook weer tegen u allen. Want dat, daar moeten we het ook wel van hebben. Velen zijn bang om naar bepaalde films te kijken, horrormovies. Maar anderen zeggen van, nou, daar zit niks aan hoor. Geloof er niet in. Die zijn sterke, sterke takken te willen, mensen. Ja, cadeau, G, bye, Mika.

ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੋ ਜੀ Okay, so a more comedy song van dat is Mika Singh en Frans Assisco heeft ook meegezongen en het koor hebben ook erbij gehad. En deze uit de film Ik kies Bunke Dikka is ook een leuke uptempo song. En strakjes heb ik ook wel de allernieuwste uit de film Dhamaal 4. Die komt er ook aan.

Nou, zit lekker pit in, hè. Dat op de vrijdag. Nou, dan waan je helemaal alweer dat het weekend eraan zit te komen. Niet waar? En dan heb ik nog een andere, een leuke song voor je van een tijdje geleden ook alweer. Als je dit alleen maar al hoort.

je mag zeggen wat je wil, maar... Ja, de film was ook wel goed hoor, Kamine. Uit die film van 2009 is dit liedje gehaald. En daarna is het nog eens een keertje gebruikt in een andere film. En dan was het ietsjes korter, maar deze versie was ook heel erg mooi, toch? De eerste versie. En daarna... Chandra, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag aan jou toegewenst. En ook Yvonne Dowlet wens ik een hele fijne dag toe. Auntie Jessie, dankjewel ook voor je belletje. En ik zie Marianne uit Groningen. Jij bent ook van de partij weer, hè? Het is warm, inderdaad, dus veel drinken. En ik zeg gewoon houden op warm, want dan koelt het lichaam niet zo snel af. Even wat rustigs erbij en dan gaan we naar de nieuwtjes. Stay tuned. En dit is een prachtige. Uit de film Durander, Guerra Hua.

Oud film Dhurandhar, Arjit Singh. Bijgestaan door Arman Khan. Ja, dat brengt ons ook weer naar de nieuwtjes. Want daar gaan we dan ook weer mee beginnen nu. Het is al 1 minuut over 7:30. Dus ga ik daar gelijk mee beginnen. En dan heb ik deze voor je waarmee ik van start ga. Het is heet, dus veel lokale scholen die trekken hun tropenrooster, ijsvoorraad en waterpistolen uit de kast. Schoolgebouwen zijn niet ingericht op de vele warme dagen van tegenwoordig, maar zijn hun levensduur vaak sowieso allang voorbij. En dit los je dus niet alleen op met een airconditioning ophangen. Nee, zegt men. Het draait deze week echt wel om de warmte. Maar het achterliggende probleem op veel scholen bestaat 365 dagen per jaar. Want hoewel er zeker moderne, goed functionerende schoolgebouwen bestaan, is het gemiddelde schoolpand ruim 70 jaar oud. En dat is ver voorbij de levensduur van zo'n 40 tot 45 jaar. Lesmethoden uit de jaren 60 zijn allang aangepast. Ja, dat merk je ook zelf. Als ouder kun je je kind bijna niet meer helpen met hun lessen. Want alles is verouderd hoe jij het geleerd hebt, hoe je staartdelingen geleerd hebt te maken. Tegenwoordig gaat dat allemaal heel anders. Dat je soms afvraagt van hoe moet je dat doen. Maar hetzelfde geldt dus ook voor de schoolgebouwen. Dat is dus ook allemaal aangepast. En dat zegt een woordvoerder van de basisscholenkoepel PO-raad. En vaak zeggen mensen, dan hang je er toch gewoon een airco in. Maar dat zou dan makkelijk moeten zijn voor de kinderen. Maar, zegt men, daarmee ben je er niet als de school ook een lekkend dak heeft. Of een enkel glas nog heeft. Dat zou al lang niet meer mogen, enkel glas. Ja. Want dat is allemaal uit zeg maar de jaren 60. Tegenwoordig vergt dat een rigoureuze aanpak. Op de actiepagina schoolgebouwenschaamte.nl zijn foto's te zien van schimmel bij de kluisjes, vochtvlekken, scheuren in de muren en een boiler die de maanlanding van 1969 ruimschoots heeft meegemaakt. Andere scholen die worstelen bijvoorbeeld met akoestiek, daglicht en afvoerproblemen. Dus eigenlijk moet de hele school worden aangepakt. En dat gebeurt maar veel te weinig. Ja, ze pleisteren hier en daar het een en ander en daarmee moet je dan ook weer doen. Maar dat helpt dus niet. Ventilatie zorgt dus ook voor problemen. En dan heb je dus de poppetjes aan het dansen dat kinderen ziek kunnen worden. En nu met deze hitte, dan vraagt dat dus niet alleen maar om die AC hoger te gaan zetten of erin te plaatsen. Nu moet je dus ook denken om dat hele gebouw aan te moeten pakken. De zonder frisse lucht gaat concentreren, dus heel moeizaam. En dat hebben we wel nodig bij zo'n 30 graden in de klas. Ja, je ziet het, wij hebben zelf al moeite ermee. Maar goed, we gaan verder met ander nieuws. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door. Heeft het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken dus bekendgemaakt. Delegaties van beide landen zouden elkaar ontmoeten in een hotel op de berg Burgenstock in Luzern. En afgelopen nacht werd al bekend dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Het Witte Huis zei in een verklaring dat de logistiek van de onderhandelingen nooit eenvoudig of voorspelbaar was. En specifieker over de reden van het uitstel werd wist de woordvoerder dus niet. En voordat bekend werd dat Vance vooralsnog in de VS blijft, berichtte het Iraanse persbureau Tasnim dat Teheran eerst tekenen wil zien dat de VS zich houdt aan het basisakkoord. Pas daarna zou sprake kunnen zijn van verdere gesprekken. Op Burgenstock
zou een begin gemaakt worden met de vervolgonderhandelingen tussen VS en Iran. De landen kwamen deze week tot een raamwerk voor een einde aan de oorlog. Maar er zijn nog veel losse eindjes en die moeten dus eerst worden aangepakt, vindt men. Over de details zou de komende 2 maanden verder nog worden gesproken. En wat de afzegging betekent voor dat proces, dat blijft ergens tussen, ja, ertussenin hangen. Maar dat is allemaal nog niet duidelijk.

dan gaan we ons weer even richten op de jaren 70 song die ik dus hier voor u heb. En dat is deze. Uit de film Perinée van 1974.

Zo word je allemaal zo verrast bij Ojala Radio, hè? Ook een prachtige raambazen was dit. Uit Parinij van 1974. Om het hoofd koel te houden, jawel. Moet er niet doordraaien daarin. Dus moeten we dat ook weer aanpakken, hè? Kracht in het geloof blijven behouden. Goed, dan gaan we weer even door. Want we hebben het allemaal ook gelezen. We hebben het allemaal ook gehoord. We schrokken ervan. 13-jarige die dus is aangehouden. Ja, echtpaar om het leven gebracht. In huis in Meerstadtas in Groningen. En dan willen we allemaal weten van wat gaat er nu gebeuren. Nou, in de woning in Meerstad waar in de nacht van woensdag op donderdag een 53-jarig echtpaar dood werd aangetroffen, is de tienerdochter van het stel als verdachte aangehouden. Het meisje zou rond de 13 jaar oud zijn en experts noemen de zaak uitzonderlijk. De verdachte lijkt zeer jong te zijn, al wil de politie over de leeftijd nog altijd niet zeggen. Maar goed, men zegt het. Ze lijkt ook veel groter. Als ik naar de foto van haar had gezien, dan leek ze ook veel groter. Maar dan had ze capuchon op. Je kon verder niet zien, zag alleen maar de rug. En ze willen dat er snel duidelijkheid komt voor de jonge verdachte, zegt jeugdrechtadvocaat Sandy van Gorkum, die niet betrokken is bij de zaak in Meerstad. Na een aanhouding komt een minderjarige terecht bij op het politiebureau. Er gaat direct een melding uit van naar de jeugdrechtadvocaat in de regio die op dat moment dus dienst heeft. Die advocaat probeert zo snel mogelijk bij de verdachte te zijn. In ieder geval, binnen 2 uur moeten ze er zijn. De aangewezen advocaat is voor de minderjarige kosteloos. Al mag de verdachte ook voor een andere advocaat kiezen. De jeugdrechtadvocaat probeert in een eerste gesprek om de verdachte op zijn of haar gemak te stellen, een vertrouwensband op te bouwen en duidelijk aan te geven dat alles wat tegen de advocaat wordt verteld vertrouwelijk is. En men mag alleen, de verdachte dus, die mag alleen met de advocaat praten. Geen andere mensen meer erbij. Geen familieleden erbij. Geen buitenstaanders erbij. Alleen met de advocaat die is aangewezen voor de verdachte. De advocaat vraagt wat er gebeurd is en legt

uit wat de procedures voor het zo'n verdachte is. En bij het politieverhoor grijpt de advocaat waar nodig in. Net als volwassenen hebben ook minderjarige verdachten het recht om te zwijgen. En normaal gesproken mag er bij het verhoor van een minderjarige dat wordt gevoerd door speciaal opgeleide agenten ook een vertrouwenspersoon aanwezig zijn. En dat is meestal een ouder of een ander familielid. Duidelijk is in het proces dat na de aanhouding volgt de overleden ouders het meisje niet te kunnen bijstaan. Nou ja, de ouders zijn dus in deze overleden, dus dat zal een ander familielid moeten zijn die het meisje zal moeten bijstaan. Er is nu geen wettelijke vertegenwoordiger voor deze minderjarige. En dat moet toch wel zo spoedig mogelijk worden geregeld. En het is waarschijnlijk dat de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd zal worden om de voorlopige voogdij te regelen voor het tienermeisje. En dat kan wel snel gaan, maar soms ook wel dagen. Hoe het ook zij, we moeten ook even wachten. Want er moet dan ook weer een passende straf voor deze verdachte zijn. Nou, dan heb ik een ander politiebericht voor u. Als je door de politie wordt gebeld met de mededeling dat je gestolen auto terug is gevonden, mag je over het algemeen opgelucht ademhalen, blij zijn van, het is terecht. Maar een eigenaar van een peperdure sportwagen in de VS, die zal minder enthousiast reageren op dit berichtje als hij gebeld wordt. Want de boeven hebben de hele auto van top tot teen gesloopt, gestript, noem maar op. Ze hebben het helemaal uit elkaar gehaald. Ze hebben een foto hier zo gezet en dan vraag je af, zal dat wel de auto zijn die bedoeld wordt? Maar foto's die door de politie van LA zijn gedeeld laten zien hoe rigoureus de dieven te werk zijn gegaan. Van de auto is haast niets meer over. Het interieur, de motor, de wielen, de koplampen, alles is weg. De auto die in Nederland meer dan 200.000 euro kost, moet dus nu als totellos worden beschouwd. Ja, daar zou je niet blij mee zijn, hè. Maar goed, dat gebeurt dus overal ter wereld, heb je dat soort zaken. Anyway, we gaan naar een andere song. En dan vraag ik natuurlijk ook wel aan u, Gerrit, hè? Gaat het met de hitte? Fijne dag ook toegewenst.

Ja, dat soort zaken horen ook erbij, hè. Oké, online een tv of een trui gekocht die je toch liever niet wilt. Je wil hem dus terugsturen. Vanaf vandaag moeten webshops een duidelijke, aparte knop op hun website hebben, waarmee je die aankoop makkelijker ongedaan kunt maken. Ja, want vaak is het een hele lijdensweg, zeg maar, hè. Dan moet je weer een retourbriefje aanvragen. Dan moet je dat eerst even krijgen. Voordat je het hebt, duurt weer dagen. Nou, dus nu wil men dat er een aparte knop op de website moet zijn om je aankoop makkelijker terug te kunnen sturen. Belangenvereniging thuiswinkel.org is kritisch daarover. Het annuleren van een online aankoop gaat nu nog via een formulier. Als je iets terug wil sturen. En straks is één klik op de knop voldoende, staat er op de website van de overheid. En de knop moet een duidelijke tekst hebben, zoals hier de overeenkomst ontbinden of mijn aankoop ongedaan maken. Ja, want soms denk je van, hé, ik wil het toch maar niet. Laat ik het weghalen. Staat wel dat je al voordat je het koopt, voordat je betaald hebt, dat je iets kunt verwijderen. Maar ja, soms heb je al betaald en dan denk je van, hè, had ik het maar niet gedaan. Zo dat soort zaken. Dus nu willen ze dat er een speciale knop komt, dat je je aankoop meteen ongedaan kunt maken. En of dat gebeurt, als dat wel even makkelijk zal gaan, zoals nu iets terug te sturen, dat is altijd weer even een moeilijkheid. Martijn Ridderbos van het toezichthouder Autoriteit Consument en Markt, ACM, zegt dat consumenten recht hebben op een bedenktijd. Maar dat dit recht ook eenvoudig uit te oefenen moet zijn. Een online aankoop is vaak met één druk op de knop gedaan. Ja, want je koopt het makkelijk, maar om het terug te sturen is een hell of a job om dat te kunnen doen. Om dat daar ongedaan te krijgen. Oké, dan gaan we nu maar weer even naar een song toe. En dan hoor je me strakjes weer. En dan heb ik weer wat appjes die we dan daarna gaan behandelen. Maar voor nu eerst even kijken. Deze is het wat ik wilde hebben. Ja, ik heb een prachtige song hier zo. Dus ik hoop maar dat even zien hoor. Gisela ook weer van de partij is. En Nirmala ook weer van de partij is. Laat ik toch maar eerst even richting de appjes gaan. Hè? Want dat is even sneller gedaan. Mieke uit Den Haag, dankjewel voor je appje. Tony is er uit Amsterdam vandaag. Hartelijk dank voor je appje. En ook Paris en Gerda Moeli, die zijn erbij. Luister altijd ook weer naar hun favoriete station, Ujala Radio. Gisela, op je vakantiebestemming. Je gaat zo meteen ontbijten. Geniet van je vakantie. En dan heb ik ook nog een appje. Of tenminste een berichtje richting Alphen aan de Rijn. Gisela en Nirmala, voor jullie een hele fijne dag daar toegewenst. En even kijken waar mijn liedje is gebleven. Mijn liedje is hier. En dat is van Mohammed Rafi en Asha Bhosle uit de film Chahat.

0: kort was dat, hè. Maar goed, even snel nog de andere die mijn appjes hebben gestuurd. Henny, dank je wel. En ook Mimi wens ik een fijne dag toe. Amina uit Zuid... Nee, ja, uit Den Haag is deze. Dank je wel. Ook Jitra en Andrew, mooie dag daar in Maarssenbroek. En ook Shanta en Rashid. Hartelijk dank allemaal.
1: Vanuit de hoofdstad.

0: I'm Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
6: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Inmiddels geworden 6 minuten over 8. Een hele mooie vrijdag aan u allen toegewenst. 19 juni. En vandaag wordt een broeierige dag, zoals gezegd. Dat hoef ik u niet te zeggen hoe u zich moet kleden, hè? Ja, sommige mensen denken, oh, daar kan die extra korte broek eruit. Die extra korte broek. Nou, ik zou maar niet al te kort of te open dragen, want je verbrandt dan behoorlijk. Ook wij met een donkere huid kunnen verbranden. Daarom heb ik nog altijd wel iets bij me om me te bedekken. Want ik heb nog wel een gevoelig huidje daarvoor.

En misschien hebt u dat ook wel, want dat is inderdaad ook zo. Moest eventjes kijken, want er zijn weer wat appjes binnengekomen. Laat ik even richting de appjes gaan. En dan gaan we naar onze 90 song. Even zien, Naima en Naida. Dankjewel voor jullie blessings. En ook de groeten aan Zuhaira. Dat zijn de dochters en kleindochter van Auntie Jessie. Hè? Amina uit Den Haag had ik al gezegd, hè? Maar ik weet dat Amina uit Zuidoost ook altijd meeluistert. En Roos, dank je wel ook voor jouw appje. Gutta, ik weet dat je luistert. Dus bij deze een mooie vrijdag toegewenst. Goed op jezelf passen, maar dat weet ik wel dat je dat altijd doet wat deze hitte betreft. Ook Mila, dank ik voor haar appje. En Chitra en Andrew, ja, die had ik al gezegd. En Shanta ook wel, Shanta Tagalu. Shanta uit Lelystad luistert ook mee. Ook Monique daar in Almere luistert ook altijd mee. En al de andere mensen dank ik heel, heel hartelijk voor de appjes. Fijne dag ook. En dan moet ik even kijken naar welk lied ik nu ga. Want er zijn zoveel mooie liedjes. Zal ik die toch maar zetten? Of zal ik die andere zetten? Nou, moeilijk om een keuze te maken. Liedjes uit de 80's. Zal ik toch maar deze doen? Ja. Het is een prachtig lied. Letta G samen met Shabir Kumar uit de film Ghulami. Van 1982. Zihale Miskin.

Music by Lexmi Kantor, Pierre Laal. En dat was dus uit 1982. Geweldige song hebben we ook weer hier gehad. Hè? En ik had het beloofd dat we straks nog de nieuwste song erbij krijgen uit de film De Maal. Maar nu eerst even deze.

Chuck Galassi hoor je dan ook erin. En ja, er is ook een liedje daarmee. Hè. Dat ga ik nog voor je uitzoeken. Maar ik had het beloofd, hè, de nieuwste song uit Damal. Ja, de Damal movies. Er zijn ook al zoveel van uitgebracht. En dit is dan nummer 4. Uiteraard weer met Ritesh Deshmukh, Ajay Devgan. En wat de nieuwelingen betreft voor mij Anjali Dinesh Anand en Ene Sanjee.

chatteny-chatteny-achtige song, kan je ook wel zeggen. En ja, wat een lied ook alweer. Het zijn allemaal de oude liedjes die ze dan weer in een trendy outfitje steken. En het dan weer presenteren in een film, een comedy meestal. Pulori bina chatteny kaisi bani. Kennen we ook wel van Kanchento en Babla. Maar kennen we ook wel van, ik denk bij Tagana heeft het ook allemaal gezongen. Hè? Al die bij Tagana styles zijn ook wel erbij gehaald. En als je dan die chatteny erbij hebt, dan krijg je het er behoorlijke warm van, toch? Dus moeten we deze ook erbij halen. De Gurmi song uit Street Dancer.

Ja, gurmi, gurmi, gurmi. Het is inderdaad very hot, hot, hot. Wat het weer betreft. En even kijken wat zeggen ze verder ook nogal weer. Het zal dus behoorlijk broeierig worden. Tussen de 28 en 36 graden zal het vandaag aanvoelen. En voor het gevoel is het nog warmer, denk ik dan. Hè? En ze zeggen vooral in het zuidoosten van het land kan het dus die 36 graden gaan halen. En wat ze met het zuidoosten van het land bedoelen, dan hebben we het over de provincies Limburg. En het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant wordt daaronder verstaan. Ja, even wat topografie erbij. En deze regio, ook wel al Zuidoost-Nederland getiteld, is dus een belangrijk economisch en innovatief gebied voor het land. Anyway, even zien, want Kees die mist een liedje. Dus dacht ik, weet je wat, we gaan het er dan toch maar even erbij halen. Maar dan moet ik het even voor je gaan zoeken. Ja, dat was dus Bhoot Bangla. Ja, uit die film is het dan ook alweer. Dan check ik het even voor je, ja, waar ik het nou ook weer heb staan. Dan kan ik het aan je presenteren, hè. Even zien hoor, wat ik hier zo voor je heb. Want

0: kan ik hem eventjes zo snel even niet vinden hoor, maar ik heb het hier zo. Ja, Puzze Bacalo.
1: Yo, honey, sing.

Yo, Hanny Zing brengt ons precies half twaalf in de... Half twaalf, wat zeg ik? Half negen in de uitzending van Ujala Radio. Nee, ik zit hier iets te lezen. En dat gaat dus over kraamzorg. Zwangere vrouwen die raken dus nu helemaal in paniek. Vanwege het schrappen van de kraamzorg. Ja, en dan heb je dus een soort van QR-code. Tegenwoordig gaat dat allemaal daarmee. Maar die knop, dat ding werkt niet. Zegt men, dus men raakt helemaal in paniek van wat nu? Hoe moet je dat verder afhandelen? Nou ja, we gaan maar even afwachten wat er allemaal weer moet gebeuren hoor. In elk geval, wat heb ik hier zo weer voor je? Van alles en nog wat, heel veel, veel liedjes heb ik in de player staan. En een van die songs moet ik even voor je erbij halen. Dat is ook alweer, ja, deze, die ik dan voor je erbij wilde hebben. Junita Gandhi en Stebbenband.

tera ho jaun, ja. En dan is hij, Michael, zo populair. En ik heb je vaak wel kleine stukjes laten horen wat ze nu maken met tabla muziek en zo erin gemixt allemaal. Maar deze Tomse Milke Dilka Johar, ook van Raghav Sachar, heeft hij ook weer fantastisch gedaan. Elk instrument heeft hij zelf bespeeld.

Ja, veel te kort. Had echt wel langer mogen zijn. Maar wat dacht je dan dat ik deze dan direct voor je erachteraan zet? Oh, ik gaf het zo'n jaar.

0: Ja, die vent is geniaal, moet ik zeggen. Om elk instrument zelf te bespelen en het dan ook nog eens een keer zo op te nemen.
1: Ujana Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujana.nl Ujana Radio.
0: Zo is dat en je stopt gewoon niet, want je blijft gewoon luisteren naar Ujala Radio. Want ook na 9 uur krijg je weer prachtige liedjes te horen hier. En dan hebben we later op de dag ook wel, ik denk dat ze er ook weer zijn, Chai or Coffee, Lloyd en Anand. En wie er daarna nog komen om u aangenaam bezig te houden, gewoon stay tuned on your favorite radio station. Ik ben even voor je aan het zoeken naar nieuwtjes uit Suriname. Is er niet veel, maar goed, ik ga mijn best voor je doen. Dus dan krijg je dat strakjes wel van me te horen. Maar voor nu gaan we naar Raadje Berman en Saakshi Holker.

Wat een prachtig lied is dat ook weer, hè, hier bij Ojala Radio. En dan, ik zei het al dat ik wat nieuwtjes aan het uitzoeken ben voor je wat Suriname betreft. Ik heb eentje hier gevonden betreffende een politiezaak. De politie van jeugdzaken in Suriname heeft een 26-jarige moeder aangehouden op verdenking van schaking, verberging en onttrekking van haar 5-jarige zoon aan het wettig gezag. De aanhouding vloeit voort uit een slepende voogdijkwestie tussen vader en moeder van het kind dus, waarbij de civiele rechter eerder heeft beslist dat de kinderen onder voogdij van de vader dienen te vallen. In deze zaak is het vonnis door de rechter uitvoerbaar bij voorraad verklaard en ondanks die uitspraak verbleven de kinderen nog steeds bij de moeder. De moeder heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis, terwijl tevens een spoedkortgeding aanhangig werd gemaakt om de werking van het vonnis op te schorten. Uit gerechtelijke

0: En hoewel de civiele rechter het voogdijschap van de vader of aan de vader heeft toegewezen, bevat het vonnis naar verluid geen expliciete bepaling waarbij politie en justitie kunnen worden ingeschakeld om uitvoering aan de beslissing te geven bij weigering van een partij. Nou, dat zijn geen fijne zaken zo, dus dan wil je dat liever niet.
1: मेरी हर सांस हर वक्त तेरा ही नाम है।

Dat was dus van, even kijken, Sawai Abad. En straks krijg je die andere van Pavanti Prajan en Arunita Kandilalo, hoor. Dus blijf gewoon luisteren naar Ujala Radio. Ik heb nog dit berichtje voor je. De recente analyse van de Vereniging van Economisten in Suriname stelt dat een beperkte groep actoren binnen de medicatievoorziening, cardiovasculaire zorg en nierdialysezorg een onevenredig groot deel van de beschikbare zorgmiddelen consumeert. De stellingen en financiële ramingen van de VES zijn vooral

0: ons nog niet onafhankelijk bevestigd en een weerwoord van de direct betrokken zorgaanbieders, beroepsgroepen, verzekeraars en overheidsinstanties wordt nog afgewacht. Tegelijkertijd onderstreept de publicatie een vraagstuk dat in vrijwel ieder zorgsysteem speelt. En hoe kunnen, dat luidt dus, hoe kunnen beperkte zorgmiddelen worden verdeeld om een zo groot mogelijke gezondheidswinst voor de bevolking te bereiken? De VES besteedt hieraan aandacht. Nou, genoeg nieuwtjes gehad voor vandaag. Ik ga even richting de appjes. Prabha, dankjewel voor je appje. Een fijne werkdag ook toegewenst. En ook Wies daar in Vianen. Hartelijk dank voor je appje. En blijf zeker genieten van Ojala Radio, hè. Ook Laila wens ik een mooie dag toe. Lila, je bent ook altijd van de partij. Bijay, een mooie dag ook aan jou toegewenst. En Margriet en Waldo daar in Zwaag. Have a very, very nice day.
1: क्यों मोहब्बत के आसमां पे बादल छा गया? क्यों पिछड़ने का मौसम आ गया?

Ja, nog altijd even mooi en fijn dat je ook afgestemd bent en blijft op Ujala Radio, your favorite radio station. Uit de film Hey Giovanni to Ishq Hona Hai.

dat brengt ons naar 4,5 minuut voor, even kijken, ja, 9 alweer. Dat was het dan weer voor vandaag. Was een enerverende uitzending weer met heel veel rustig ook ertussen. Want het is al zo warm. Dus dan iets minder van die Tamaka liedjes erbij gehaald, hè. Maar toch nog even pittig. Het weer is ook pittig, hè. Veel drinken mensen en blijf vooral afgestemd op het Jala Radio 24/7 at your service. Wat mij betreft graag tot zondag, want dan ben ik er weer. Maar dan wel met de pareltjes. Blijf afgestemd op het Jala Radio 24/7 at your service. Signing off. RJ Shubdinik Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Armuskarate Rehna. Dankjewel voor het luisteren. En nog veel plezier hier bij het Jala Radio. Juma Mubarak.

Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, Tujan het op.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi zijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate, ho ruk jao.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: love you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Tientallen winkels van slijterijketen Gallagal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808.
3: दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Van het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Het is vrijdag 19 juni. Ujala Radio Ka Wahi Program, Coffee Chai, Middagshow HP Journal. Maar, iets later. Hamlok Bharti, Tunadra. Wij zijn er vanaf 1 uur met Ujala's Coffee Chai, Middagshow Thora Deer Hoge Aaj. Dus heel even wachten. Hamlok Ayla. Vanaf 1 uur met Coffee Chai, Middagshow. Dus toen had je gehoord. Blijf luisteren vanaf 1 uur naar Ujala's Coffee Chai, Middagshow. Aad Shami, ik ben ze. Peace, kezega, op Ujala Radio.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 19:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 17:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00.

0: Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector en Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CAO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simp simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
3: Laat je horen, laat je zien. Ojala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
4: Het is vrijdag 19 juni. Ujala Radio K, wat je programma? Koffie, chai, middagshow, ACP, journal, maar... Ha? Iets later. Hamlok Bharti, Tunadra. Wij zijn er vanaf 1 uur met Ujala's Koffie, chai, middagshow, Thora Deer, Hoge Aaj. Dus heel even wachten. Hamlok Ayla. Vanaf 1 uur met koffie, chai, middagshow. Dus toen had je ik gewoon. Blijf luisteren vanaf 1 uur naar Ujala's koffie, chai, middagshow. Aachame, ik ben ze. Peace, kezega op Ujala Radio.

Our IHE Sunil Chitaru. Luister even naar Sunil Chitaru op zijn saxofoon op Ujala Radio.

Het is vrijdag. Vrijdag 19 juni. Ujala Radio Ka Wahi Program. Coffee Chai. Middagshow ACP Jonwalhe. Maar. Ha. Iets later.

Jalas Coffee Chai. Middagshow Thora Dir Hoge Aj. Dus heel even wachten. Hamlok Ayla. Hamlok Ayla. Vanaf 1 uur met Coffee Chai, middagshow. Dus toen had je gehoord. Blijf luisteren vanaf 1 uur naar Ujala's Coffee Chai, middagshow. Aan Shami Ikbisi. Peace. Kijk op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes als kaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkeringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp nummer hè.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechtertunnelbuis afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hi, I'm Katrina Kev.
4: Hi everybody, this is Malaika Rakan.
5: Hi, Mehu Farakan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala.

है कि बोल जाए प्यार, हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते। मोई तो जब कोई तुझसे इतना प्यार करे है। उजाला रेडियो यहीं से, नॉर्मल उजाला से कॉफी चाय मिदक शो यहीं से शुरू हो गया है। आज का हेडलाइंस आप संभाल के बैठ जाइए, चाहे जहां पर तू बाटे तू मोई से सुन। Het KNMI waarschuwt voor extreem warm weer, gevolgd door onweersbuien, hagel en zware windstoten. Maar toe behrijdje, de behrijdje te thanda hawa bij chale, maar nou ja, thanda hawa, garamia se, maar het is gewoon lekker. De Algemene Rekenkamer meldt dat duizenden ernstige misdrijven in 2024 niet volledig onderzocht konden worden door capaciteitstekorten bij de politie. De zelfdodingcijfers in Nederland zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 2010. Al blijft de mentale gezondheid van jongeren een aandachtspunt. Ik heb haar mee, maar zij hem aan een zwiebaat kremmen. Want bij de jongeren, die problemen wel, ja, daar ga. Nederland trekt opnieuw extra geld uit voor steun aan Oekraïne. De G7-landen hebben hun steun aan Oekraïne bevestigd en willen de druk op Rusland verder opvoeren. Geplande gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran zijn uitgesteld, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opnieuw oplopen. Nou ja, jongens, blijf kalm daar ook, hè, in het Midden-Oosten. Wereldleiders spreken tijdens de G7-top uitgebreid over energiezekerheid, grondstoffen en kunstmatige intelligentie. De Europese Unie spreekt van een historisch moment nu de toetredingsgesprekken met Oekraïne verder vorm krijgen. Dit is Ujala's middag Coffee Chai Show. Het is vrijdag, voor velen de meeste, ja, voor velen de laatste werkdag van de week. Voor anderen juist het begin van een druk weekend. Want je plannen, nou ja, wat je plannen ook zijn. Het komende uur praten we je bij over het nieuws van vandaag. Met ruimte voor informatie, verbinding en natuurlijk Totje Hera. Peko glimlach. Daar zijn we voor, hè? Bij Koffie en Chai. Vooral glimlach wakhat in Hamlobati. Pak je koffie, chai? Nee. Pak je pani erbij. Mijn hoeloid mahabi. En zometeen schakel hier, of sluit hier aan in de studio. Ja, bij studio met Ajega. Slipper, wipper, pahinke, korte broek, pahinke, korte mouw shirt, pahinke. Abin, ja, beter eigenlijk. Hij is er nog niet, maar elk moment.

La Colegiala, ja, wie kent dit nummer niet uit de jaren 80? Ja, Tulun Jalan Tegea, Jena Jana Hega, Tatu Absun Lega, Ujalaper. Nile Gagan Pitele, Ujala Radio Ke, Coffee Chai, Middagshow mee, Jolok Kamker. En voor de mensen die vrachtwagen Pehega, die zeg maar op Haibisun Hega, of vrachtwagenchauffeur Hega, Joy, ook een hele goede middag. En Groningen kilo, Rotterdam kilo, Den Haag kebazindo, allemaal welkom. En natuurlijk heel Nederland bij. Ham kon ze herken naam naar Lila, maar neem me niet kwalijk. Dus dan toor ze herken naam naar Lila, dan app je maar op 020-363-0808. Den Bosch kebazindo, Zeeland kebazindo, Den Helder kebazindo. Waar je disco naar mij aap hebt, Ujala Radio Ke Fulltime Ketersen, een hele fijne middag. En laat je weekend lekker maar komen met dit geweldige weer.

0: Ja, deze man hebben we vaker in meervaart gehad. Is je bij jou hier te broer, hoor, hè? Toch? Je krijgt mooi, kippenvel van.
1: Maar hij, dus ik heb een muzikant hier, John Parke, collega. En ik heb een muzikant hier, John Gevoelse, collega. En Sunil is zo'n muzikant. John Gevoelse is een mooi collega dat je denkt van wauw.
0: Wow.
1: Prachtig, prachtig. Nou ja. Geweldige muzikant, maar hoe zo'n collega,
0: ja? Nou ja, Sunil ook een hele goede middag. Welkom.
1: Trouwens, Sunil is er weer bij, hè? 19 september.
0: 19 meervaart september. Oh, oké, gezellig.
1: Als je het hebt over Meervaart.
0: Ja, 19 september hebben we natuurlijk een event in Meervaart.
1: Prachtig met, evenement. Ook erbaan in Memelijke Batia. Ik zei het
0: hier, ook erbaan met zeker Memelijke Batia.
1: Maar een bedoer, Jana, je gaat toch 19 september?
0: Ah, maar ja. Je moet, ja, mensen moeten snel hun tickets gewoon kopen. Dan ben je gewoon 19 september. Na lange tijd weer hebben we een event in de Meervaart.
1: Even betalen, koos.
0: Even de koos betalen.
1: Ik wacht even. Even jij op een Facebookpagina bij hem blokken. Want op een liek gelegen, daar hoef je niks te onthouden.
0: Nee.
1: Dat ding is makkelijk.
0: Intussen gaan we.
1: Ik op programma ga je zaterdag 19 september.
0: Ja.
1: Toen ga je mij koos bolen?
0: Nou, toen blik koos, iemand
1: heeft al. Ik kon je liek koos. Snel toch?
0: Toen chota kuto won ke bare me namo maade jane, chihuahua.
1: Chihuahua.
0: Chihuahua, toch ja.
1: 100% garantie. Als jij een chihuahua koopt, 1000 lag het, oké? 1000 met door sap kan
0: bij jou. Kutowa, na manga ja, chihuahua.
1: Allee, bara manga kutta hai, yaar. Ose sasta go asil sukar ba, echt waar. Ai. Dus 19 september, zaterdag 19 september, ja. Meervaart mee.
0: Ja.
1: Sunewalo, tu je zeker. Sunil Chitaru, abetwego chalak sunawatra, die is er ook bij.
0: Ja.
1: Raga Rhythm Orchestra, onder leiding van Viren Kisundayal op Kirega.
0: Ja.
1: Met heel veel topmuzikanten, jabber gaayika rahega. Maar sabse mooi baat jane konchi hega. Ego nawa concept hai, Ujala ke.
0: Ja.
1: En ook een naam hum log rakh li bati, Greatest Voices of Bollywood.
0: Bollywood, ja.
1: Egar matlab bas sabse jabar jabar awaz.
0: Ja.
1: Aaj talak jon raha.
0: Kishor, Rafi, Hemant Kumar, Talat Mahmood, noem paar Asha Bhosle, Lata Mangeshkar.
1: Toi to thok bolega.
0: Ha, toi to thok bolega.
1: To dertak go naam oi to thok bolpa. Ye loit, ey, tohung kuch adbi baate anet kare tu ach. Do 7th, 19 September sunne walo ego programma rahega.
0: Ja.
1: Jon mein 30, 30.
0: Ja.
1: Jabber muzikanten van de afgelopen decennia.
0: Ja.
1: Ab sunie ego show me.
0: Ja.
1: Ego barka show, alle stemmen in één keer. Auro Omar Rahiga bijvoorbeeld, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle.
0: Ja.
1: Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh, Kegana, Marbhi, Arijit Singh, Atif Aslam, Kumar Sanu, Alka Yagnit, Kavita Krishnamurti, Udit Narayan, Anuradha Paudwell, Sadhana Sargam, Shreya Ghoshal.
0: Itna geen naam.
1: Shan, KK, Abhijit, Adnan Sami, Sonu Nigam, Hariharan, Palak Muchal, maar ook Lloyd, Abena Don Haiga, want dat ben 30 na pohonchle baat hai. CH Atma.
0: Hey,
1: Manna Dei.
0: Masee Atma. En KL Saigo?
1: Hemant Kumar ke gana, Talat Mahmood ke gana, Mahindra Kapoor,
0: Gita Dutt,
1: Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan. Kitna liye loy.
0: Hum ek baar bola cycle tu na sunega.
1: Tu hum suni la ma khoji la laiswa pe yaar. Hum laiswa thora to thof jane la madad se 30 naam sunne walo. Van al deze 30 grote geweldenaren. Tu sunie ek stage pe.
0: Nou ja, 19.
1: Kai se hum log karabe. Wij hebben daar echt een bijzonder concept voor gemaakt. Ki hum log ek programma mein sab daar debe, sab awaz. Dus een reis, kan je zeggen, een tijdloze reis, ne?
0: Ja.
1: Naar Purana, een oude aan tijdloze stemmen, kan je zeggen.
0: Ja.
1: Down Memory Lane.
0: Down Memory Lane, ja, inderdaad.
1: Dus hier ga je, 19 september,
0: Meervaart.nl
1: per toekinse.
0: Toekinse kaarthuis. Snel als je kinderen op heen zit, dan hoef je niet over na te denken. Het is een zaterdagavond, mooie avond. Om met je gezelschap, leuk gezelschap, om daar te zijn. Toen je akele bij jij zegt, je zegt, ham akele jij heb hier kabi. Dus dan kan je ook alleen komen.
1: Akela hoe mee?
0: Sunil was op
1: een... Trouwens, ik wil vragen mee liggen, Jan Piloot.
0: Ook een vraag
1: mee. Kijk, Guy gaat op. Nou ja, dat kunnen we ook wel zeggen, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Mousmi hebben we, Mousmi Obroy.
0: Ja.
1: Shekhar Kumar.
0: Ja.
1: Ayan Mukherjee.
0: Deze nieuwe.
1: Boyke Datadin, ja.
0: Ja.
1: En Nizam Wahid Hussein.
0: Nizam, onze eigen Nizam Wahid Hussein.
1: Orkaliye. Orkestra de Higa, Raga Rhythm, National Indian Orchestra.
0: En we hebben Sunil Jitaru ook, jongens, of mensen thuis.
1: Alle topmuzikanten zijn erbij.
0: Muzikanten. En Usha Ganesh uit Nijmegen. Nijmegen keer naam, hoor je
1: die? Collega, mevrouw uit Nijmegen.
0: Usha Ganesh, ham nanja niet ki tukavle ujjara visur in Nijmegen mee, maar bij de Hindustani rek je naar in Nijmegen mee. Ik zou het niet weten,
1: zeker,
0: hoor.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Toen heb ik in Nijmegen, ik ben nooit naar Nijmegen geweest.
1: Een jaar, NEC.
0: NEC, oké. Okay.
1: Dat
0: oké, okay, nou Usha Ganesh zegt van nu, Sunil heeft op haar verjaardagsfeestje gespeeld. Prachtig, zegt ze. Usha, ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
1: Aje deklie.
0: Aje zonder 90 stemmer. Usha zien we je ook in de meervaart.
1: Ik wil doeken berichtje.
0: Ab kon doekega? Kijk, doekega?
1: Nee, maar dat is geen grap. Dus hier moet ook niet lachen.
0: Nee.
1: Ik heb bij Nederland mee, in het noorden.
0: Ja.
1: Dus kon Groningen ke aspas mee.
0: Ja.
1: Ujagake naam is Meerstad.
0: Ja.
1: Matilda Oro Johan.
0: Ha.
1: Doe nog 53 jaar ke, bhalbicharan. Ik ben admi, ik ben ouderd.
0: Yeah.
1: Ik ben echtpaar.
0: Yeah.
1: Johan en yeah. Mathilda. Ousap ke, ik ben tienerdochter Haiga, Raha.
0: Ja.
1: Yeah. En waarschijnlijk tienerdochter ke moeder me kuch garbraigi op een gegeven moment.
0: Ja. Yeah.
1: 13 jaar ke, kohon likhalba. Kohon likhale 14 jaar ke.
0: Ja. Yeah.
1: Dus abbe hem log na jani la sune walo ki 13 hai, ki 14 hai chauria.
0: Ja. Yeah.
1: Waarschijnlijk u sutle me, okar mai baap, सुतले में गल दोनों के हत्या कर देस माधारिस
0: माधारिस मैं दान डोंट
1: स्कोट वंसदा को डोंडरदा
0: या
1: दोस कैसे भल कौन ची भल अबे पता ना हैगा मार पता जैसे लगेगा इस आयत एर्स्ट बरेख्त जोन हैगा आल्स दत वार इस तो बहुत दुख के बात हैगा कि एगो बिटिया 13 और 14 यार के अपन माय के और अपन बाप के भी सुतले में दोनों के मां ढारिस
0: मार कबले मिंडरियार मेंशन
1: बहुत दुख के बाद बहुत दुख के बाद
0: इट इज अ मिंडरियारिग किंड कैन वी डिस्क्राइब
1: 13 ऑफ 14 ईयर लॉय
0: 13 ऑफ 14 ईयर व्हाट इज रन
1: और जो लड़कियां हैगा जो लड़कियां अरे कुछ ओकर मुड़ी में एकदम गड़बड़ाई के कुछ
0: हां
1: मत अंदाज ना करिए ऐसन ऐसन चीज
0: ना,
1: तो
0: ना
1: मां जो स्कूल के लड़कन हैगा ओकर
0: इधर
1: ले लेंगे
0: या
1: उसे बोलेगा कि छौड़िया भी मारे के बाद dat ze beelden heeft verspreid op een maaibaapje met bloed en alles erop en eraan.
0: Maar kaa bhail ladkiya ki muriya mein hu.
1: Dus us sutle mein maaibaap sutal hai aur ijai ke itna echt verschrikkelijk, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Hai, aisan cheez. Dus aur jon buurtgenoot aega, jon chinat raha gezin ke, usse bolega ik gezin wa ekdam normaal gezin raha. हम लोग कभी ना मेरे कली की कोई प्रॉब्लम आएगा और सोशल मीडिया भी तक ये फोटो एंड दैट सॉर्ट देंगे छोड़िया खूब फरवेन होवत रहा कंप्यूटर पावत रहा घूमे जात रहा ड्रम खेलत रहा अलग अलग लोग खसाल का फोटोज मेथ फैमिली एक नॉर्मल गसिन
0: या
1: दस एन हेल फाइन गसिन जैसे सोशल मीडिया पे तमिल्स तक दिखाएगा देख
0: हां
1: घर के पीछे क्वारी के पीछे का होवत रहा वो कोई ना जाने
0: ई
1: मोमेंट पे
0: या
1: मार बहुत दुख के बात है यार
0: Bout doek je baas gaan. Nou ja, Aachen Biedeklie, het wordt een beetje te serieus dit. Maar het is wel iets om over na te denken. Het aantal

0: और भी लिखल है एक बारे में भी सेल्फ दो दिन अंदर मन ज्यादा हो है waarom mannen vaker aan zelfdoding denken dan vrouwen. Gaan we niet kouden, hem lukken moet niet mee. Maar in ieder geval, als je hierover wil praten, toen bel kun je op 113. Dus als je die gedachtes hebt, bel 113. Praat met iemand of toen bel kun je 113. Ja, tot 0800 0113 of chat via 113.nl.
1: Ja. Nou ja. एहू सब बात हम लोग के बतियाए के चाहिएगा लोहित अमदत एहू सब चीज हकीकत हैगा और दूर ना हैगा कहूँ नीदरलैंड में कहूँ दूर देश में हो तब बोलते हैं अच्छा छोर मांग है मदद दे देश कहूँ या अथा तो ये ब्यूरो करो नहीं
0: या इनरात
1: Nou, ja. Wij gaan weer verder.
0: Ja, wij gaan weer verder.
1: WK gaat trouwens ook verder.
0: Ja, natuurlijk. Afgelopen dagen zijn er weer van die mooie wedstrijden geweest. Kun je een paar highlights geven van een aantal wedstrijden? Of een paar
1: eigenlijk
0: nieuws?
1: Eigenlijk te veel informatie. Ik word short aan iets. Heel eventjes misschien. Erik ten Hag was gisteren op tv.
0: Oh.
1: En toen werd hem gevraagd. NOS-programma mee. Van, precies, van... He, dat, okay, want hij is nu technisch directeur bij Twente.
0: Ja.
1: Oké, Bolis van Soen, heb je een clausule? Namangis antwoorden we. Maar hij staat er wel voor open, daar kwam het op neer.
0: Okay,
1: dus hoezakee ga ik Ronald Koeman niet krijgen. Dat zijn een L gegadigden in elk geval.
0: Ja.
1: Peter Bos zou het graag willen doen.
0: Ja.
1: Erik ten Hag wil het graag doen.
0: Ja.
1: Zo zijn er al best wel gegadigden, dus dat is wel...
0: Ja.
1: Ik vond het wel leuk om naar de analyse van Erik ten Hag te luisteren.
0: Ja.
1: Toptrainer natuurlijk, hem ook een beetje mee.
0: Ha.
1: Dus hij keek toch een klein beetje anders tegen dingen aan. Het gaat nu te ver om allemaal uit te leggen, Kajsa Kuncic. Maar het moet wel beter bij Nederlands elftal.
0: Mm. Ja, we gaan het morgen zien. Wat denk je, Bianca is Kelo Arriga?
1: Arriga, Chicha Leder.
0: Dus wij winnen met 5-1.
1: Oeradikoi, leuk.
0: Maar
1: die jongens hebben geweldige spitsen, hè?
0: Ja, Isaac
1: dus
0: en die
1: probleem.
0: Andere is er ook nog. Dus ja, het ja, wordt
1: hun
0: een...
1: Hun verdediging is Gyökeres.
0: Gyökeres,
1: oké. Dus, maar dat zijn geweldenaren, joh.
0: Ha.
1: Dus ja...
0: Maar als je verdediging wat naar moet je
1: verdediging wat normaal, hè. Middenveld normaal, hè. Ze lopen wel veel.
0: Ja.
1: Maar die spitsen, dat is wereldniveau, joh.
0: Ja.
1: En wij hebben geen... wereldniveau spitsen. Dus Hamlok kan zo'n creëer krijgen en we schieten ze niet erin.
0: Ja, maar een
1: en
0: probleem.
1: Zij krijgen twee kansen. Or, doe nog maar deze man. Hé, hey, Iklari,
0: ja.
1: Daar heb je een probleem.
0: Daar heb je een probleem.
1: Dus Nederland moet het niet onderschatten.
0: Ja, we moeten vol in de bak, denk ik, morgen.
1: Je moet en heel goed verdedigen en je moet ook die kansen afronden eindelijk.
0: Ja.
1: Anders heb je echt een probleem.
0: Ja.
1: Dus ja, Kajsa Hoiga, Patalegi Gabian, Saadbadje.
0: Ja, maar het naar de wedstrijden dat je niet allemaal kunt volgen. Want op Hissa weer Serbië, ja, ik weet hem niet hoe taak ik in attack, hè. Maar volgens mij, je kan niet alles volgen.
1: Nee. Hardem natak. Ben je trouwens op, ik wil bericht aan Wiga Biturk, dat dat meisje niet 13, niet 14, maar 15 jaar oud is.
0: 15 jaar, oké. Okay. Ja.
1: En wat er is voorgevallen, even allerlaatste nieuws aan Bolila, is nog steeds onduidelijk. Medewerkers van de school, de leerlingen en ouders hebben ook verhalen gelezen over wat er zich mogelijk heeft afgespeeld.
0: Ja.
1: De scholia pe kuchkuj bekend heiga, andra bariske heiga chauria, dus niet 13 of 14. VMBO school per ha, hoe zeg je ja, Groningen, maar ja,
0: tegen
1: het toch? Dus ja,
0: hebben dan niet Groningen die daardoor iets op je zo nagegen, maar het gebeurt in het hele land, zullen we wel ouder.
1: Na kan je Groningen,
0: maar praat met je kinderen, zou ik zeggen. DK kun je doorlurken en met praten kom je ook heel ver. En kan je dit soort dingen voorkomen ook, denk ik.
1: Dus nu wel, Ujala, hem ook direct corrigeren, Kalila. Ja, als hem ook je pas pontjega, kijk naar 13 en na 14 en maar 15, dan corrigeren we het.
0: Zeker.
1: Maar wij zijn ook afhankelijk van nieuws vanuit politie en zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, hè?
0: Ja.
1: Hem ook naar Janila, precies altijd. Doe ik je wat, code oranje?
0: Code oranje. Even kijken bij Herba.
1: Wat gaat die?
0: Ja, code oranje, Limburg, met Masurugoyke. Maar ik was net ook even naar buiten, maar het voelde wel, ja... Ik vond het wel fijn.
1: Ben je toch dom garm, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, ben je hoe je gaat?
0: Binnenkort begint de vierdaagse in Nijmegen. Toen je hier?
1: Kabina Gali, Kabina Jabe.
0: Maar waarom zou je dat niet... Ik zou dat wel een keertje willen doen, hoor.
1: Vermoeiend dat je iets om nakker wil, hoor.
0: Maar hoezo? Je gaat alleen maar lopen aan. Je lopen is gezond en je gaat niet rennen of zo, toch? Ga niet lopen, kan je toch?
1: Maar lopen is vermoeiend, hoor.

0: Isa kata,
1: Libatori.
2: Maar als het mooi weer hier gaat. Ja, maar stel je voor dat het te heet is. Dan wil je eigenlijk niet gaan lopen inderdaad. Daar heb je wel gelijk in.
1: Dan wil je in de schaduw zijn, toch?
2: Ja.
1: Leut?
2: Maar ja.
1: Als je voetbalwedstrijd trommelt je naar Janet. Als je nou bij je Verenigde Staten, Amerika tegen Australië.
2: Oké, dat wordt een mooie wedstrijd.
1: Barabé Raadker hier Schotland tegen Marokko.
2: Oeh, dat wordt ook een hele mooie wedstrijd dan.
1: Schotland is eigenlijk zwak, maar Marokko wil je eigenlijk wel zien. Maar ja, Barabé Raadker toch.
2: Maar dan moet Brazilië waarschijnlijk in de ochtend spelen. Zo, of
1: Brazilië bij 2:30. Brazilië tegen Haiti. Dus dat wordt wel wat.
2: Ja.
1: Maar 2:30 na tak bij je toch. 5:00 Sabere.
2: 5:00 Sabere.
1: Kijk, zo kun je bij je Pachelara ook.
2: Pachelara, bij je Sabere.
1: Turkije tegen Paraguay.
2: Hai, boys.
1: Op Jan Saad budget, dan gaan wij.
2: Dan gaan wij, dan zijn lok, wij. Tap toch hem ook even houden, dan hebben we ook liker op hem. Ja.
1: Hem ook zal ook gooien, maar ook gooien zweden. Leuk?
2: Ja.
1: Dus we gaan het allemaal zien.
2: Ik hou mijn hart toch wel een beetje vast. En toen Nederland altijd is het zoeken. Dan spiritueel erin toe. Ja. Maar ja, we gaan morgen met z'n allen gewoon kijken naar de wedstrijd.
1: Agar Bjaan hem ook dit gali van Zweden. Dan is het 99,8%, dus 100%, dat we naar de volgende ronde gaan.
2: Ja, autozeker, Higa. Autozeker, Higa. Ja, natuurlijk.
1: Hamelijke baat trouwens, Liga Bjaanraadke Duitsland tegen Ivoorkust.
2: Ja.
1: De Oogbatsja Djangele.
2: Nou, kijk. Nee, oude kontje maar dan. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Voor de mensen thuis, Sunamalo, de ouderen, jongeren, Oesapke, Bolie, Dienbaar, Paniek, Pieke, blijf water drinken. Want weer wat boot graap, Higa. Hij zegt, nou ja, graap. Eigenlijk moet je nooit klagen.
1: Garm,
2: toch?
1: Nee, dus je moet er wel rekening mee houden.
2: Ja.
1: Kito kahampe baten, zoek de schaduw op. Naja ikdam ghamua me. Loidke advies wa na volg kariye na je vierdaagse chale. Gewoon. Ik heb zo'n steek maar eens ballon doake.
2: Ai boy. Kijk, toen namang jij vierdaagse chale in Nijmegen. Dan kan je daarna gaan feesten hoor. Dat kan ook. Niet lopen, maar feesten.
1: Dat mag altijd. Dat mag altijd. In Nijmegen feesten is altijd goed.
2: Nijmegen kan niet naar. Maar misschien moet ik een keertje wagen om daar die kant op te gaan.
1: Ik wil ook contact in je Nijmegen.
2: Ik wil Chihuahua leken. Mooi idee.
1: Goed, kom je in Nijmegen mee.
2: Toor batine met Janne kon je hega. Dus kan ik heb je toe koets bolle hega. Dan blijft het toch op een of andere manier hangen. Dus als ze weer hem juggelen, wil ik weer wat garme of aanbullen hebben. Ze weer vroeg het begin kan die hebben pani pieken. Want dat toe Sanjake pas die pani pieken, dan is het te laat.
1: Dan ben je te laat.
2: Huh?
1: Zo is het. Toch je pias lag je op tap ga je pieken, ben je al te laat.
2: Ja.
1: Dus laat het niet zo ver komen. Toen dan aan dan pie.
2: Doe liter minimaal.
1: Oja jurte apa mai bab khati erko lagwa.
2: Erko lagwa. Erko na hai ter mai bab lagi deri ek lagwa de.
1: Al die jongens die lak zijn, beginnen dat te regelen voor je vader en moeder.
2: Ja.
1: Na apa mai bab khati apa sasa sur khati bhiye. Chalo aise bol de.
2: Maar betoon apa sasa sur lagi eerder jaega dan apa mai bab khati ncha.
1: Dat is wel waar.
2: Maar waarom is dat waar?
1: Nou ja, laatst namelijk vorige week, de afgelopen week, een hele uitleg uit India.
2: Oh ja.
1: Koi pat hij is namelijk. Zelfs India met samen bolega van zo'n pahile sab koi manga tra betua.
2: Ha.
1: Ab liever manga sab koi bitia.
2: Ook kijk.
1: Want je hebt meer aan die bitia's dan aan die betwas in de praktijk. Dus zelfs in India is dat al anders.
2: Is dat anders veranderen?
1: Ja, misschien zit er een kern van waarheid in. Minusabi.
2: Barati bhi jahe aajkal. Barati jahe ga
1: bjoha mein. Stop. Die batia hame namah batia ke aaj.
2: Oh, namah batia ke?
1: Hame verbod milal ba. Hame saban bolis ba. Hame waarschuwing milal ba, loit. Waarschuwing.
2: Maar hame toch...
1: Die batia je tu bol die
2: hai. Ja.
1: Dan krijgen we hele discussies nu in families.
2: Dat ook een namah jahe ke bjoha mein.
1: Dus ik heb er met kon een dien namelijk wat ja
2: kon een aansla. Aanske
1: dien wat na heeft geschreven. Ietsje jouw gaat die. Kon een dien je bij je koel lahiga, thanda rahiga. Mori thanda rahi, sab koi ke tab wat ja koi ietsje jouw.
2: Oh, bara kharaab samasya.
1: Na, i behoud moeilijk wali. Balle gevoelig toch?
2: Ik heb bijzaren keer. Ik heb bijzaren keer per ja.
1: Ja. ना मोई 5 मिनट और बचल बा हम जाए हम जाए सुनना ना कॉफी हम में दे ले तू ना चाय
2: या नहीं दस बार के भी खेन कॉफी मैं अतिस अतिस मोई गवेस फॉर न्यू अतिस अतिस अतिस तो वारम एक हम यहाँ पे स्टूडियो में ना तो कमरे स्टूडियो में एयर को ना लगवे ले बैठे हम लोग यहाँ
1: पे तुम्हारे बाप बात है तो हमारे बाप रहते थे हम तो खाती मोईती करके लगवा देती
2: देखे तो आज फीस दे सब कोई के आज फीस देगा एयर को लगवा के हमारे खातिर नाले के लिए यहाँ पे एयर को मैं नहीं तो खलूफ है
1: हम जाए तो बैठा हुआ उनके डायरेक्ट बैल करें डायरेक्ट हम जाए बैल करें फर ए वधू योली योमस योली योली ओव फादर वक्त ऑफ एयर को
2: बॉय और अब एयर को
1: यहाँ एन चिवावा एन चिवावा हम तो ही देख रहे हैं
2: दी चिवावा मुतर जेकर कोमें दी मुतर जेकर कोमें चाय
1: एन चिवावा
2: Koffie, chai, chihuahua. Dankjewel, Arend.
1: Mooi, Sarie. Bye, bye.
2: Doei, doei. Bye. Bye. Bye. Bye.

Ja, ja. Je had de kaart met heel Ujala's Coffee Chai Middagshow. En waar je ook bent, doet je het jabe wat er. Ik wens jou... Toke, sab koike, jitne sunwalo hain, sabhi ko hum keh rahe hain. Ik wens jullie allemaal een heel mooi weekend. En natuurlijk straks nog meer mooiste melodieën, fijne herinneringen en heerlijke Bollywood klanken op Ujala Radio. Blijf gezellig gaan, blijf gezellig. Gezellig, blijf gezellig luisteren. Hè. Soms ben ik elke keer weer verbaasd. John Admin Nasun Hege Ujala. Nee, ik moet het anders zeggen. Soms denk je van Idamia Nasun Ujala, Inasunute, Hama Lurken Minasunute. Nou ja, en toevallig luistert mijn zoon wel. Irshad, ook een hele goede middag. En in het Chihuahua wil ik, Irshad, om naar Amsterdam-Zuid te gaan. Weet toch, die dure straat daar in Amsterdam. Met die Chihuahua, een korte broek, t-shirt. Ja, wie weet. Hè? En vandaag hadden we het over hitte- en onweerswaarschuwing in Nederland. De politiecapaciteit. Politie aaskaltuja aangifte kert. Dat soort je van, hamjala aangifte kere. Hamar itna bilair hega. Of iets behele, uchis behele. Skotwa hamar khat kush kariki na kariga. De daling van het aantal zelfdodingen, daar hebben we het ook over gehad. En ook over een minderjarig meisje, Jonaba Maibabke, Mardes. Extra Nederlandse steun aan Oekraïne. Abham Sochila van Ham Jabjave Sute. Dam Radbaram Jagavicha. Nee. Hamar Gharme Kushna Hai. Maar, ja. Larkia ke Muri me Konji Bahelaya, weet ik niet. Maar het is wel heel erg triest, moet ik zeggen. De uitkomsten van de G7-top, daar heb ik het ook even over gehad. De ontwikkeling rond Iran, kunstmatige intelligentie. Faiz Ramjan Khan. We hopen je binnenkort hier wel in de studio te zien. Zodat jij toe hartchirurg wordt. Dus hamloke Hindustanike bij met, hamloke Bateke, hamloke Keizerjila, Keizerje Hajike. En wat voor ontwikkelingen allemaal zijn op het gebied van hartchirurgie. Dus Faiz, bij deze de uitnodiging. Hè? En verder Europese toekomst van Oekraïne. Waar we nog baat kregen. Dit was Ujala's Koffie Chai Middagshow. Mijn hoe looit mijn habier. Aar hamarissa die anend. Chandrika Singh met een C. Geniet van je vrijdag. Geniet van het weekend. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Praat met elkaar. Pjaar mohabbat se baat kere. Na... Niet bot zijn, gewoon lief zijn voor elkaar. Gewoon lief. Gewoon piaarse baat creëren. Bolikje van Muna of Muni. Zo moet je beginnen, toch? Ja, hij krabbaat bolie, maar het is niet liefste bolie. Wees lief voor elkaar en neem ook dit weekend de tijd voor de mensen die belangrijk voor jou zijn. Namaskar. Een prachtige middag toegewenst. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier. Love you all.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten wegens oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol en laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो मैं तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
5: आए बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आ फरमाइश ऑफ Ujala Radio 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ Ujala Radio. दिस खाई आए बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है. नेम कांटेक्ट ऑफ मैट Ujala Radio, ईमेल info@ujala.nl. 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर.

You are Ujala Radio Headlines. In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. En afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang in Ter Apel te slapen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: baby.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर।
1: Yeah.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infra, die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd, voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal. En inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sonnenbreugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.
2: यह उजाला रेडियो है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie op het Europees Asiel- en Migratiepact. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 14 juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude tejurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 14 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 14 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dus de knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een prachtige, heerlijke hit. Voor dit uur, Ajinabi Mujiko Itanabata, Dil Miracu Parishanahe. Het originele kennen we van Udit Narayan samen met Anja Bhosle. Maar dit is de versie van Nila Matadin samen met Anil Mr. Dunya on the vocals. Ja, soms zijn de woorden in je hart luid, maar durf je ze niet zo hard uit te spreken. En zo begint het met de liefde. Die begint vaak met een fluistering en langzaamaan gaat het steeds luider klinken. Ja, dat noem je het liefdeslied. Dat speelt met dat bekende gevoel. Je ziet iemand, je voelt een connectie, alsof je diegene al jaren kent. En ja, toch besef je dan dat je een vreemde bent. Een ajnabi. Ja, zo begrijp je. Ajinabi Mujiko Itanabata Dil Miracu Parishanahe. Ik zeg mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana. Ghana die je gewend bent hier aan Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio. Arwobi Amit Jairam Kesat. Ja, een perfecte mix van melodie, emotie en natuurlijk ook heel veel romantiek.

Ja, een prachtige mooie fusion. Kikoi Itena Gubesuret. Gebracht samen met Kasturi. Ja, je zou het niet zeggen, maar deze twee die combineren prachtig. We gaan weer eventjes terug in de tijd naar de film. Naar de movie Jubtek Het Jan. Organica naam he hier. Het is de prachtige mooie stem van Harshdeep Kaur on the vocals.

Ja, soms wacht een hart niet op een antwoord. Nee, het klopt gewoon voor altijd. En dat voor één iemand. Ja, Ghana Kanam hier uit de film Jobtek heet Jan. En Ghana, dat voelt als een fluistering van de ziel. Ja, het vertelt het verhaal van liefde dat zo diep zit, maar dan ook echt zo diep dat zelfs afstand het niet kan doven. Ja, Shreya Ghoshal heeft deze gezongen en ze zingt het met een breekbare tederheid die je hart net iets langzamer doet kloppen. Ja, prachtige mooie hits, heerlijke Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want de muziek gaat gewoon door hier bij Ujjala. Ja, soms zegt één lied meer dan 1000 woorden ooit zouden kunnen. Ja, dat is de kracht van heerlijke Ghana hier bij Ujjala Radio. 1000, misschien wel 1000000 woorden zouden het niet kunnen uitspreken.

फिल्म का नाम है परम सुंदरी और गाना का नाम है सुंदरी के प्यार में. या बात एन फेशे इसे तो है. Het is de feest van de liefde, zwaar de vivre. En Ghana die je laat lachen, die je laat dromen en je laat meeswingen in de magie van heerlijk verliefd zijn. Ja, een hele bijzondere Ghana. De melodie is lekker kleurrijk, het tempo is aanstekelijk en het is perfect om je even los te laten van de dag en te leven in het moment van nu. Hier zo bij Ujana Radio. Ja, ik zou zeggen, blijf vooral lekker hangen, want met muziek als dit, dat draait het liefde om liefde, het draait om kleur en het draait om het vieren van elk hartslagmoment. Eventjes tijd voor een rustige Ghana, de stem van Jobin Notial. Ghana ka naam hai Yuhi Safar.

0: कट जाए। You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach. You
1: are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging en dat rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor Ketelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. Loogte van Knopert Galder 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. Afghaanse tolk die voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie op het Europees Asiel- en Migratiepact. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app.
2: Groei met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AFAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AFAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है via DAB+. तोर घर में, तोर ऑटो में. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर. देश भर में उजाला रेडियो. The Groster. Kaya Hart. The Best. उजाला रेडियो.
13: तुझे लगे ना नजरिया.
14: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is toch erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor Knoopend Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechter rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor Knoopend Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

हाय के बोलो जहे प्यार, हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते। मोई तो जब कोई तो से इतना प्यार करे हैं। उजाला रेडियो यहीं से, नॉर्मल उजाला से कॉफी चाय मिदा शो यहीं से शुरू के हो गया है। आज का हेडलाइंस आप संभाल के बैठ जाइए, चाहे जहां पर तू बाटे तू मोई से सुन। Het KNMI waarschuwt voor extreem warm weer, gevolgd door onweersbuien, hagel en zware windstoten. Maar toe behrijdje, de behrijdje, de thanda hawa bij chale. Maar nou ja, thanda hawa, garamia se, maar het is gewoon lekker. De Algemene Rekenkamer meldt dat duizenden ernstige misdrijven in 2024 niet volledig onderzocht konden worden door capaciteitstekorten bij de politie. De zelfdodingscijfers in Nederland zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 2010. Al blijft de mentale gezondheid van jongeren een aandachtspunt. Ik heb haar mee, maar we zeiden hem aan een zwaar baat krimmen. Want bij de jongeren, die problemen wel, ja, dat heb je. Nederland trekt opnieuw extra geld uit voor steun aan Oekraïne. De G7-landen hebben hun steun aan Oekraïne bevestigd en willen de druk op Rusland verder opvoeren. Geplande gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran zijn uitgesteld, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opnieuw oplopen. Nou ja, jongens, blijf kalm daar ook, hè, in het Midden-Oosten. Wereldleiders spreken tijdens de G7-top uitgebreid over energiezekerheid, grondstoffen en kunstmatige intelligentie. De Europese Unie spreekt van een historisch moment nu de toetredingsgesprekken met Oekraïne verder vorm krijgen. Dit is Ujala's middag Coffee Chai Show. Het is vrijdag, voor velen de laatste werkdag van de week. Voor anderen juist het begin van een druk weekend. Want je plannen... Nou ja, wat je plannen ook zijn... Het komende uur praten we je bij over het nieuws van vandaag. Met ruimte voor informatie, verbinding en natuurlijk Tochera. Peko glimlach. Daar zijn we voor, hè? Bij Koffie en Chai. Vooral glimlach wakhat in Hamlobati. Pak je koffie, chai? Nee. Pak je pani erbij. Mijn hoeloid mahabi. En zometeen schakel hier, of sluit hier aan in de studio. Ja, bij studio met Ajega. Slipper, wipper, pahinke, korte broek, pahinke, korte mouw shirt, pahinke. Abin, ja, beter eigenlijk. Hij is er nog niet, maar elk moment.

La Corrigiana. Ja, wie kent dit nummer niet uit de jaren 80? Ja, Tulun Jana Hega. Jina Jana Hega. Tatu Absun Lehega. Ujalaper. Nile Gagan Pitale. Ujala Radio Kee. Koffie, chai, middagshow mee. Jullie ook kamker, hè? En voor de mensen die vrachtwagen Hega. Die zeg maar op Haibisun Hega. Of vrachtwagenchauffeur Hega. Joy, ook een hele goede middag. En Groningen kilook, Rotterdam kilook, Den Haag kebazindo. Allemaal welkom. En natuurlijk heel Nederland bij. Ham kon ook kunnen ze herken naam naar Lila, maar neem me niet kwalijk. Dus dan toor ze herken naam naar Lila. Dan app je maar op 020-363-0808. Den Bosch kebazindo, Zeeland kebazindo, Den Helder kebazindo. Waar je disco naar mij aap hebt. Ujala Radio Kee voelt hem een hele fijne middag. En laat je weekend lekker maar komen met dit geweldige weer.

0: Ja, deze man hebben we vaker in meervaart gehad. Is je bij jou hier te broer, hoor, hè? Toch? Je krijgt mooi, kippenvel van.
1: Maar hij, dus ik heb een muzikant hier, John Park, ik ga die kelega. En ik heb een muzikant hier, John Gevoels, ik kelega. En Sunil is zo'n muzikant. John Gevoels, het is een mooi kelega dat je denkt van wauw.
0: Wow.
1: Prachtig, prachtig. Nou ja. Geweldige muzikant, maar hoe zo'n nega,
0: ja? Nou ja, Sunil ook een hele goede middag. Welkom. In
1: trouwens, Sunil is er weer bij, hè? 19 september.
0: 19 meervaart september. Oh, oké, gezellig.
1: Als je het hebt over Meervaart.
0: Ja, 19 september hebben we natuurlijk een event in Meervaart.
1: Prachtig met, evenement. Ja. Ook erbij met hem,
0: ook erbij met zee. Ik ken hem ook met jou, hè? Dat
1: maar aan Bedurjana, ja, toch? 19 september.
0: Ah, maar ja. Je moet, ja, mensen moeten snel hun tickets gewoon kopen. Dan ben je gewoon 19 september. Na lange tijd weer hebben we een event in de Meervaart.
1: Even betalen, koos.
0: Even koos betalen.
1: Ik wacht even. Even jij op een Facebookpagina bij hem blokken. Want op een liggen liggen, daar hoef je niks te onthouden.
0: Nee.
1: Dat ding is makkelijk.
0: Intussen gaan we.
1: Ik heb een programma, hij gaat zaterdag 19 september.
0: Ja.
1: Toen wagen mij koos bolle.
0: Nou, toen blik koos, iemand
1: heeft al. Hij koos. Jala.nl, toch snel toch?
0: Toen chota kutoon ke bare mein namo maade jaane, Chihuahua.
1: Chihuahua.
0: Chihuahua, toch ja.
1: 100% garantie. Als jij een Chihuahua koopt, 1000 lagi toch hè? 1000 met toch sap kan
0: bij jou. Kutoon, na manga ja Chihuahua.
1: Alleen bara manga kutta hè, jaar. Ose sasta go asil sukar ba, echt waar. Ai. Dus 19 september, zaterdag 19 september, Meervaart mee.
0: Ja.
1: Sunewalo, tu je zeker. Sunil Chitaru, abetwego chalak sunawatra, die is er ook bij.
0: Ja.
1: Raga Rhythm Orchestra, onder leiding van Viren Kisundayal op Kirega.
0: Ja.
1: Met heel veel topmuzikanten, jabber gaayika rahega. Maar sabse mooi baat jane konchi hega. Ego nawa concept hai, Ujala ke.
0: Ja.
1: En ook een naam hum log rakh li bati, Greatest Voices of Bollywood.
0: Bollywood, ja.
1: Egar matlab bas sabse jabar jabar awaz.
0: Ja.
1: Aaj talak jon raha.
0: Kishor, Rafi, Hemant Kumar, Talat Mahmood, noem paar Asha Bhosle, Lata Mangeshkar.
1: Toi to thok bolega.
0: Ha, toi to thok bolega.
1: Tu dertak go naam oi to thok bolpa. Ye loit, ey, tohung kuch admi baate anet kare tu ach. Do 7th, 19 September sunne walo ego programma rahega.
0: Ja.
1: Jon mein 30, 30.
0: Ja.
1: Jabber muzikanten van de afgelopen decennia.
0: Ja.
1: Ab sunie ego show me.
0: Ja.
1: Ego barka show, alle stemmen in één keer. Auro Omar Rahiga bijvoorbeeld, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle.
0: Ja.
1: Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh, ke gana, maar bhi Arijit Singh, Atif Aslam, Kumar Sanu, Alka Yagnit, Kavita Krishnamurti, Udit Narayan, Anuradha Paudwell, Sadhana Sargam, Shreya Ghoshal.
0: Itna ghe naam.
1: Shan, KK, Abhijit, Adnan Sami, Sonu Nigam, Hariharan, Palak Muchal, maar ook Lloyd, Abena Don Haiga, want Abbe 30 na pohunch le baat hai. CH Atma.
0: Hey, CH Atma.
1: Manna Dei.
0: Masse Atma. En KL Saigo?
1: Hemant Kumar ke gana, Talat Mahmood ke gana, Mahindra Kapoor,
0: Gita Dutt,
1: Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan. Kitna liye loy.
0: Hum ek baar bola cycle tuna sunega.
1: Tu hum sunila ma hum khojila laiswa pe yaar. Hum laiswa thora to thob janila ma det sen 30 naam sunne walo. Van al deze 30 grote geweldenaren. Tu sunie ek stage pe.
0: Nou ja, 19.
1: Kai se hum log karabe. Wij hebben daar echt een bijzonder concept voor gemaakt. Ki hum log ek programma mein sab daar debe, sab awaz. Dus een reis, kijk ze bolletje, een tijdloze reis, ne?
0: Ja.
1: Na Purana, een oude aan tijdloze stemmen, zijn bolletje.
0: Ja.
1: Down Memory Lane.
0: Down Memory Lane, ja.
1: Dus Irahiga, Sanicherke, 19 september.
0: Meervaart. Meervaart.nl. Toen kinderen kaarten. Snel als je kinderen op heen zit, dan hoef je niet over na te denken. Het is een zaterdagavond, een mooie avond. Om met je gezelschap, leuk gezelschap, om daar te zijn. Toen heb je akele bij jij een keer. Je zegt, ham akele, jij hebt hier kabi. Dus dan kan je ook alleen komen.
1: Akela, hoe mee?
0: Sunil was op
1: een... Trouwens, ik wil vragen, meneer Jan Peloit.
0: Ook een vraag.
1: Kijk, Gai gaat op. Nou ja, dat kunnen we ook wel zeggen, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Moushmi hebben we, Moushmi Obaroy.
0: Ja.
1: Shekhar Kumar.
0: Ja.
1: Ayan Mukherjee.
0: Deze nieuwe.
1: Boyke Datadin, ja.
0: Ja.
1: En Nizam Wahid Hussein.
0: Nizam, onze eigen Nizam Wahid Hussein.
1: Orkaliye. Orkestra de Higa, Ragen Rhythm, National Indian Orchestra.
0: En we hebben Sunil Jitaru ook, jongens, of mensen thuis.
1: Alle topmuzikanten zijn erbij.
0: Muzikanten. En Usha Ganesh uit Nijmegen. Nijmegen keer naam, hoor je
1: die? Collega, mevrouw uit Nijmegen.
0: Usha Ganesh, ik weet niet hoe je het over is in Nijmegen, maar bij de Hindustani reik je naar Nijmegen. Ik zou het niet weten, hoor.
1: Zeker, zeker.
0: Toen heb ik in Nijmegen, ik ben nooit naar Nijmegen geweest.
1: Een jaar. NEC.
0: NEC. Oké.
1: Dat
0: oké, nou Usha Ganesh zegt van Sunil heeft op haar verjaardagsfeestje gespeeld. Prachtig, zegt ze. Usha, ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
1: Aje deklie.
0: Aje zonder 90 stemmen. Usha zien we je ook in de meervaart.
1: Ik wil doek hebben, recht.
0: Ab kon doek hega. Kijk, doek hega.
1: Nee, maar dat is geen grap. Dus hier moet ook niet lachen.
0: Nee.
1: Ik heb bij Nederland mee, in het noorden.
0: Ja.
1: Dus kon Groningen ke aspas mee.
0: Ja.
1: Ujagake naam heeft meer stad.
0: Ja.
1: Matilda Oro Johan.
0: Ha.
1: Doe nog 53 jaar ke, bhalbicharan. Ik wil admi, ik wil ouderd.
0: Yeah.
1: Ik wil echtpaar.
0: Yeah.
1: Johan of yeah. Matilda. Ousap ke, ik wil tienerdochter haiga, Raha.
0: Ja.
1: Yeah. Waarschijnlijk tienerdochter ke moeri me kuch garbraigi op een gegeven moment.
0: Ja. Yeah.
1: 13 jaar ke, kohon likhalba. Kohon likhale 14 jaar ke.
0: Ja. Yeah.
1: Dus abbe hem log na jani la sune walo ki 13 hai, ki 14 hai chauria.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk u sutle me, okar mai baap. Sutle me gal duno ke hatya kar deis madharis
0: madharis maar dan
1: in de nacht van woensdag op donderdag
0: ja yeah.
1: Dus kaise bhal konchi bhal abe pata na hega maar pata jaise lagega isait eerste bericht jo haiga als dat waar is to bahut dukh ke baat hega ki ego bitiya 13 of 14 jaar ke apan mai ke aur apan baap ke bhi sutle me duno ke madharis.
0: Maar ik heb een minderjarig meisje.
1: Het
0: is een minderjarig kind. Kijk, wat is er aan?
1: 13 of 14 jaar, Lloyd.
0: 13 of 14 jaar. Wat is er aan de hand?
1: John Larkia heiga. John Larkia. Arre kuch okar moedi me ikdam garbraaige kuch. Want anders na kar je eisen chich.
0: Na.
1: Maar John school ke larkan heiga okar. Heide leelinga.
0: Ja.
1: Usa bole heiga ki chauria bhi mare ke baad. Dat ze beelden heeft verspreid.
0: Hey.
1: Op een maaibaapje met bloed en alles erop en eraan.
0: Maar kabel lardje ke moeria mee, jongen.
1: Dus u soetele me maaibaap soetel he. Or u jijke etna echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
0: Ja.
1: He, aysanchich. Dus. Or John buurtgenoten he. John China tra gezin ke.
0: Ja.
1: U ze bolega i gezin waak dan normaal gezin raha. हम लोग कभी ना मेरे कली की कोई प्रॉब्लम आएगा
0: yeah.
1: और सोशल मीडिया भी तकिए फोटो एंड दैट सॉर्ट देंगे छोड़िया खूब फरवेन होवत रहा कंप्यूटर पावत रहा घूमे जात रहा ड्रम खेलत रहा अलमल लोई के खसलग फोटोज मेट फैमिली एगो नॉर्मल गसिन
0: या
1: दोस एन हेल फाइन गसिन जैसे सोशल मीडिया पे तो मींस तक दिखाएगा देख
0: हां
1: घर के पीछे क्वारी के पीछे का होवत रहा वो कोई ना जाने
0: ई
1: मोमेंट पे
0: या
1: मार बहुत दुख के बात है यार
0: Bout doek je baas. Het wordt een beetje te serieus dit. Maar het is wel iets om over na te denken. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Arbilikeleker, maar maybe zelfdoding onder mannen. Ja, dat hoor je. Waarom mannen vaker aan zelfdoding denken dan vrouwen. Gaan we niet kijken, hoor. Maar in ieder geval, als je hierover wil praten, toen bel kun je op 113. Dus als je die gedachten hebt, bel 113. Praat met iemand. Of toen bel kun je 113. Je had 0800 0113. Of chat via 113.nl.
1: Ja. Nou ja. एहू सब बात हम लोग के बतियाए के चाहिएगा लोइत ओमदत एहू सब चीज हकीकत हैगा और दूर ना हैगा हूं नीदरलैंड में
0: ने
1: कहूं दूर देश में हो तो बोलते अच्छा छोर मांग है मध्य देश हूं या अथा तो ये ब्यूरो करो सही
0: या इनदात
1: Nou, ja. Wij gaan weer verder.
0: Ja, wij gaan even verder.
1: WK gaat trouwens ook verder.
0: Ja, natuurlijk. Afgelopen dagen zijn er weer van die mooie wedstrijden geweest. Kun je een paar highlights geven van een aantal wedstrijden? Of een paar
1: eigenlijk
0: nieuws?
1: Eigenlijk te veel informatie. Ik word short aan iets. Heel eventjes misschien. Erik ten Hag was gisteren op tv.
0: Oh.
1: En toen werd hem gevraagd.

0: Ja.
1: Oké, Bolis van Soent, heb jij een clausule? Namangis antwoordde we. Maar hij staat er wel voor open, daar kwam het op neer.
0: Okay,
1: dus hoe zeg ik dat Ronald Koeman je niet kriegen? Dat zijn een elgegadigden in elk geval.
0: Ja.
1: Peter Bos zou het graag willen doen.
0: Ja.
1: Erik ten Hag wil het graag doen.
0: Ja.
1: Zo zijn er al best wel gegadigden, dus dat is wel...
0: Ja.
1: Ik vond het wel leuk om naar de analyse van Erik ten Hag te luisteren.
0: Ja.
1: Toptrainer natuurlijk, hem ook een beetje mee.
0: Ha.
1: Dus hij keek toch een klein beetje anders tegen dingen aan. Het gaat nu te ver om allemaal uit te leggen, Kajsa Kuncic. Maar het moet wel beter bij Nederlands elftal.
0: Mm. Ja, we gaan het morgen zien. Wat denk je, Bianca is Kilo Arriga?
1: Chicha leader.
0: Dus wij winnen met 5-1.
1: Oera, ik gooi, leuk.
0: Ja.
1: Maar die jongens hebben geweldige spitsen, hè?
0: Ja, Isaac.
1: Dus dat is
0: en
1: het
0: die
1: probleem.
0: Andere is er ook nog. Dus ja, het ja, wordt
1: hun
0: een...
1: Hun verdediging is Gyökeres.
0: Gyökeres,
1: oké. Dus, maar dat zijn geweldenaren, joh.
0: Ha.
1: Dus ja...
0: Maar hoe is het verdediging waar nou moet je toe brengen?
1: Verdediging wat normaal, hè? Middenveld normaal. Hè? Ze lopen wel veel.
0: Ja.
1: Maar die spitsen, dat is wereldniveau, joh.
0: Ja.
1: En wij hebben geen wereldniveau spitsen. Dus Hamlok kan zo'n creëerker op en we schieten ze niet erin.
0: Ja, maar een
1: en
0: probleem.
1: Zij krijgen twee kansen. Or doe nog maar deze man. Ha. Hey, Iklari,
0: ja.
1: Daar heb je een probleem.
0: Daar heb je een probleem.
1: Dus Nederland moet het niet onderschatten.
0: Ja, we moeten vol in de bak, denk ik, morgen.
1: Je moet en heel goed verdedigen en je moet ook die kansen afronden eindelijk.
0: Ja.
1: Anders heb je echt een probleem.
0: Ja.
1: Dus ja, Kajsa Hoiga, Patalegi Gabian, Saadbedje.
0: Ja, maar naar de wedstrijden dat je niet allemaal kunt volgen. Want op Hissa weer serveren, ja, ik weet het niet. Niet hoe taak ik in attack, hè. Maar volgens mij, je kan niet alles volgen.
1: Nee. Een harde attack. Ben je trouwens op, ik op bericht aan Wiga Bitterk, dat dat meisje niet 13, niet 14, maar 15 jaar oud is.
0: 15 jaar, oké. Okay. Ja.
1: En wat er is voorgevallen, even allerlaatste nieuws aan Bolila, is nog steeds onduidelijk. Medewerkers van de school, de leerlingen en ouders hebben ook verhalen gelezen over wat er zich mogelijk heeft afgespeeld.
0: Ja.
1: De scholia pe kuch bekend hij ga. Pandra bariske hij ga chauria, dus niet 13 of 14. VMBO school per ha, or ehu jagaya hij ga Groningen, maar ja.
0: Ja.
1: Dus het ook
0: genomen. Niet Groningen die jado is het jeun suna hij ga, maar het gebeurt in het hele land zullen wel ouder.
1: Na kali Groningen.
0: Maar praat met je kinderen, zou ik zeggen. DK kerhetolerken en met praten kom je ook heel ver. En kan je dit soort dingen voorkomen ook, denk ik.
1: Dus zullen we wel Ujala hamlok direct corrigeren, Kalila. Ja, als hamlok je pas pontjega, dat na 13 en na 14 en maar 15, dan corrigeren we het.
0: Zeker.
1: Maar wij zijn ook afhankelijk van nieuws vanuit politie en zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Hamlok en Najanila precies altijd. Doe ik wat? Code Oranje?
0: Code Oranje. Even kijken bij Herba.
1: Wat gaat die?
0: Ja, Code Oranje, Limburg, met Masuru Goeike. Maar ik was net ook even naar buiten, maar het voelde wel, ja. Ik vond het wel fijn.
1: Ben je toch dom garm, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, ben je hoe je gaat?
0: Binnenkort begint de vierdaagse in Nijmegen. Tot je hier?
1: Kabina Gali, Kabina Jabe.
0: Maar waarom zou je dat niet... Ik zou dat wel een keertje willen doen, hoor. Vermoeiend
1: dat je iets aan mijn karilla
0: loopt. Maar hoezo? Je gaat alleen maar lopen aan. Je lopen is gezond en je gaat niet rennen of zo, toch? Ga niet lopen, kan je toch?
1: Maar lopen is vermoeiend, hoor, in deze hitte. Libatori.
0: Maar zo'n mooi weer. Ja, maar stel je voor dat het te heet is, dan wil je eigenlijk niet gaan lopen, inderdaad. Daar heb je wel gelijk in. Dan
1: wil je in de schaduw zijn, toch?
0: Ja.
1: Leut?
0: Maar ja.
1: Als je voetbalwedstrijden trouwens naar Janne toe gaat, als je nou Verenigde Staten, Amerika tegen Australië.
0: Oké, dat wordt een mooie wedstrijd.
1: Barabé-raadker hij gaat Schotland tegen Marokko.
0: Oeh, dat wordt ook een hele mooie wedstrijd dan.
1: Schotland is eigenlijk zwak, maar Marokko wil je eigenlijk wel zien. Maar ja,
0: maar dan moet Brazilië waarschijnlijk in de ochtend spelen.
1: Brazilië bij half 3.
0: Half 3.
1: Brazilië tegen Haiti.
0: Ah,
1: dus dat wordt wel wat.
0: Ja.
1: Maar half 3 natak ben je toch? 5 bij je sabere.
0: 5 bij je sabere.
1: Kijk, zo kun je ja, Pachelara.
0: Pachelara, ja, 5 bij je sabere.
1: Turkije tegen Paraguay.
0: Hai, boys.
1: Op Jan Saad budget, dan gaan wij.
0: Dan gaan wij, dan zijn wij. Tap toch hem ook even houden. Dan hebben we ook liker op hem. Ja.
1: Hem ook zal ook gooien, maar ook gooien Zweden. Leuk?
0: Ja.
1: Dus we gaan het allemaal zien.
0: Ik hou mijn hart toch wel een beetje vast. En toen Nederland altijd is het zoeken. Dan spiritueel erin toetert jij. Ja. Maar ja, we gaan morgen met z'n allen gewoon kijken naar de wedstrijd.
1: Als Bjorn hem ook jit gali van Zweden.

0: Pina,
1: dan is het 99,8%, dus bolle 100%. Dat we naar de volgende ronde
0: ja,
1: gaan.
0: Ja, auto zeker hega. Ja, natuurlijk.
1: Amelijke Batrons geliga Bianradke Duitsland tegen Ivoorkust.
0: Ja.
1: De Oegubatja Djangele.
0: Nou, kijk. Nee, oude kontje maar dan. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Voor de mensen thuis. Sunumalo, de oudere, jongere, Oesapke Bolie, din ver paniek pieke. Blijf water drinken. Want weer wat boot graap. Hij zegt, nou ja, graap. Eigenlijk moet je nooit klagen.
1: Garm
0: hega, toch?
1: Nee, dus, ja. Dus je moet er wel rekening mee houden. Weet je?
0: Ja, ja.
1: Kitu kahampe bate, zoek de schaduw op. Nadja ik dam ghamua me. Loitke advies wana volg kariye. Nadja je vierdaagse chale. Gewoon. Ik heb zo'n steek maar eens ballon doake.
0: Ai, boy. Kijk, toen nam jij vierdaagse chale in Nijmegen. Dan kan je daarna gaan feesten hoor. Dat kan ook. Niet lopen, maar feesten.
1: Dat mag altijd. Dat mag altijd. In Nijmegen feesten is altijd goed.
0: Ja, Nijmegen, Cabina Girl. Maar misschien moet ik een keertje laag om daar die kant op te gaan.
1: Ik wil ook contact in Nijmegen.
0: Mooi idee.
1: Goed, kom je in Nijmegen mee.
0: Toor, wat hier met Janne Kontje hega. Dus kan ik heb je toe koets bolle hega. Dan blijft het toch op een of andere manier hangen. Dus als ze weer hem juggelen, wil ik weer wat garmen of aanbullen hebben. Ze weer vroeg het begin kan die pani pieken. Want dat toen Sanjake pas die pani pieken, dan is het te laat.
1: Dan ben je te laat.
0: Huh?
1: Zo is het. Toch je pias lag je op tap ga je pieken, ben je al te laat.
0: Ja.
1: Dus laat het niet zo ver komen. Toen dan pie.
0: Doe liter minimaal. Doe liter minimaal.
1: Of ja, jurte op een maaibab gaat die erko lagwa.
0: Erko lagwa. Erko na het er maaibab lagge direct lagwa.
1: Al die jongens die lak zijn, beginnen dat te regelen voor je vader en moeder.
0: Ja.
1: Na op een maaibab gaat die, op een sassasur gaat die bier. Chalo, ik zeg wel nee.
0: Maar betoon, op een sassasur lagge eerder zeggen dan op een maaibab gaat in.
1: Dat is wel waar.
0: Maar waarom is dat waar?
1: Nou ja, laatst heb ik vorige week dat, de afgelopen week. Een hele uitleg uit India.
0: Oh ja.
1: Koipat hij is er aan het zelfs India met zijn collega van zo'n na pahile sab koi manga tra betua.
0: Ha.
1: Ab liever manga sab koi bitia.
0: Hoe ga ik?
1: Want je hebt meer aan die bitia's dan aan die betuas in de praktijk. Dus zelfs in India is dat al anders.
0: Is dat aan het veranderen?
1: Ja, misschien zit er een kern van waarheid in. Minus abhi.
0: Barati bhi jahe aajkal. Barati jahe ke
1: yoga mein. Nee, stop. Die batia hame na mag batia ke aaj.
0: Oh, na mag batia ke?
1: Hame verbod milal ba. Hame saban bolis ba. Hame waarschuwing milal ba, loit. Waarschuwing.
0: Maar hame toch...
1: Die batia je tu bol die
0: he. Ja.
1: Dan krijgen we hele discussies nu in families.
0: Dat ook een namage jij ik heb je gehoord.
1: Dus ik heb er mee kon een dien namelijk wat jij
0: kon. Kon een
1: aanschrijven. Dien nu aan na heeft geschreven. Ietsje jouw gaat die. Kon een dien je bijna koel lahiga, thanda rahiga. Mori thanda rahi. Sab koi ke tab batia koi ietsje jouw.
0: Oh, bara kharaab samasya hai.
1: Nah, ee bahut moeilijk wali. Balle gevoelig toch?
0: Ik heb bichare ke
1: pere. Gevoelig toch?
0: Ha, ik heb bichare ke pere.
1: Ja. Na, mooi. 5 minuten aur bachal ba. Hum jaila.
0: Oh, hier raha?
1: Hum jaila. Sunna, na koffie hem mee delen toe, na chai.
0: Oh ja, nee, dat is waar. Ik heb hier geen koffie. Maar het is mooi geweest voor nu. Het is te warm. Ik heb mijn studio mee. Toen kwam je studio mee. Er kon eigenlijk wel een batte. Ik heb lang niet
1: aan mijn baan. Toen maar baap rijdt het hem. Toen gaat hij moeite kerken lagwaad dit.
0: Denk je, toen advies deel. Stap kon ik je advies deel. Ik ga erko lagwaakken. Hammer ik had het nou lekker leren op erko. En niet te geloven.
1: Ham jij laat toch met gewoon keer direct bel keren. Direct ham jij bel keren. Van hé, wat doen jullie? Jongens.
0: Ja.
1: Jullie oude vader wacht op Erko.
0: Boy. Erko,
1: en een chihuahua.
0: Hebben
1: we twee dingen hebben.
0: Die chihuahua moet er zeker komen. Die moet zeker komen.
1: Koffie, chai en chihuahua.
0: Koffie, chai, chihuahua. Dankjewel, Arend.
1: Mooi serie. Bye bye.
0: Doei. Bye.

Ja, ja. Je had elkaar met z'n heel Ujala's. Coffee Chai Middagshow. En waar je ook bent, doet je het jabe waard. Ik wens jou... Toke, sabkoike, jitne sunwalo hain, sabiko ham keh hain. Ik wens jullie allemaal een heel mooi weekend. En natuurlijk straks nog meer mooiste melodieën, fijne herinneringen en heerlijke Bollywood klanken op Jalla Radio. Blijf gezellig gaan, blijf gezellig. Gezellig, blijf gezellig luisteren. Soms ben ik elke keer weer verbaasd. John Admin Nasune Hega Ujala. Nee, ik moet het anders zeggen. Soms denk je van Idamia Nasune Ujala, Ina Sunute, Hama Lurken Mina Sunute. Nou ja, en toevallig luistert mijn zoon wel. Irshad, ook een hele goede middag. Nee, Chihuahua wil ik, Irshad, om naar Amsterdam-Zuid te gaan. Weet toch, die dure straat daar in Amsterdam. Met die Chihuahua, een korte broek, t-shirt. Ja, wie weet, hè? En vandaag hadden we het over hitte- en onweerswaarschuwing in Nederland. De politiecapaciteit. Politie aaskaltuja aangifte kert. Dat soort je van, hamjala aangifte kere, hamar itna bilay rega. Of iets behele, uchis behelega. Skotwa hamar khat kush kariki na kariga. De daling van het aantal zelfdodingen, daar hebben we het ook over gehad. En ook over een minderjarig meisje, Jonapa Maibabke, Mardes. Extra Nederlandse steun aan Oekraïne. Aber ham sochila van ham jab jave sute. Dam radbar ham jaga vicha. Nee. Hamar ghar mein kuch na hai. Maar, ja. Larkia ke muri mein konji bhailaya, weet ik niet. Maar het is wel heel erg triest, moet ik zeggen. De uitkomsten van de G7-top, daar heb ik het ook even over gehad. De ontwikkeling rond Iran, kunstmatige intelligentie. Faiz Ramjan Khan. We hopen je binnenkort hier wel in de studio te zien. Zodat jij toe hartchirurg wordt. Dus hamloke Hindustanike bijzmet, hamloke Bateke, hamloke Keizerjila, Keizerjijike. En wat voor ontwikkelingen allemaal zijn op het gebied van hartchirurgie. Dus Faiz, bij deze de uitnodiging. Hè? En verder Europese toekomst van Oekraïne. Dit was Ujala's Koffie Chai Middagshow. Mijn hoeloid Mahabir. Aur Hamarissa die Anand. Chandrika Singh met een C. Geniet van je vrijdag. Geniet van het weekend. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Praat met elkaar. Pyar mohabbat se baat kar. Na. Chilai ke baat kar. Niet bot zijn. Gewoon lief zijn voor elkaar. Gewoon lief. Gewoon pyar se baat kar. Bulikje van Munna of Munni. Zo moet je beginnen, toch? Chai kharab baat bolie, maar dan niet liefste bolie. Wees lief voor elkaar en neem ook dit weekend de tijd voor de mensen die belangrijk voor jou zijn. Namaskar, een prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier. Love you all.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap dee sekte hè. Pandera vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer.
2: Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
4: बस तू चाहिए
3: उजाला रेडियो द हिंदुस्तान साउंड फ्रॉम नेलोंग via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन Join the movement, join the community. Follow us on socials, Facebook, Insta, TikTok and YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Ujala Radio.
0: You are.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek West. Bij Sneek Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 1/2 uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N434. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zullen wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: I am Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 17:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen- en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keren kan bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. Het centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: Ye Ujala Radio hai.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen- en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file nog en die staat in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.
3: Ujala Radio par suniye yaadgar geet.

You are Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenrol voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En de politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Die worden vaak gebruikt door criminelen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो

0: थोड़ा मुस्कुरा।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Car.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: this is Ugella Radio. Don't you me?
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt...
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap ham se baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

हाय के बोल जाए प्यार, हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते। मोई तो जब कोई तो से इतना प्यार करे हैं। उजाला रेडियो यहीं से, नॉर्मल उजाला से कॉफी चाय मिला शो यहीं से शुरू हो गया है। आज का हेडलाइंस आप संभाल के बैठ जाइए, चाहे जहां पर तू बाटे तू मोई से सुन। Het KNMI waarschuwt voor extreem warm weer, gevolgd door onweersbuien, hagel en zware windstoten. Maar toe behrijdje, de behrijdje te thanda hawa bij chale. Maar nou ja, thanda hawa, garamia se, maar het is gewoon lekker. De Algemene Rekenkamer meldt dat duizenden ernstige misdrijven in 2024 niet volledig onderzocht konden worden door capaciteitstekorten bij de politie. De zelfdodingcijfers in Nederland zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 2010. Al blijft de mentale gezondheid van jongeren een aandachtspunt. Ik heb haar mee, maar we zeiden hem aan een zwiebaat kremmen. Want bij de jongeren, die problemen wel, ja, dat heb je. Nederland trekt opnieuw extra geld uit voor steun aan Oekraïne. De G7-landen hebben hun steun aan Oekraïne bevestigd en willen de druk op Rusland verder opvoeren. Geplande gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran zijn uitgesteld, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opnieuw oplopen. Nou ja, jongens, blijf kalm daar ook, hè, in het Midden-Oosten. Wereldleiders spreken tijdens de G7-top uitgebreid over energiezekerheid, grondstoffen en kunstmatige intelligentie. De Europese Unie spreekt van een historisch moment nu de toetredingsgesprekken met Oekraïne verder vorm krijgen. Dit is Ujala's middag Coffee Chai Show. Het is vrijdag, voor velen de laatste werkdag van de week. Voor anderen juist het begin van een druk weekend. Want je plannen... Nou ja, wat je plannen ook zijn... Het komende uur praten we je bij over het nieuws van vandaag. Met ruimte voor informatie, verbinding en... Natuurlijk, totje graag. Vind ik wel glimlach. Daar zijn we voor, hè? Bij Koffie en Chai. Vooral glimlach wat gaat in, hamlo bati. Pak je koffie, chai? Nee. Pak je pani erbij. Mijn hoe looit maar heb je. En zometeen schakelt hier... of sluit hier aan in de studio. Ja, bij studio met Ajega. Slipper, wipper, pahinke. Korte broek, pahinke. Korte mouw shirt, pahinke. Abin, ja, bitter, Ajega. Hij is er nog niet, maar elk moment...

La Colegiana, ja, wie kent dit nummer niet uit de jaren 80? Ja, Tulun Jana, Jena Jana Higa, Tatu Absun Lehiga, Ujalaper. Nile Gagan Pitele, Ujala Radio K, Coffee Chai, Middag Show mee, Jolok Kamker. En voor de mensen die vrachtwagen Pihiga, die zeg maar op Haibi Sun Higa, vrachtwagenchauffeur Higa, Joy, ook een hele goede middag. En Groningen kilook, Rotterdam kilook, Den Haag kebazindo, allemaal welkom. En natuurlijk heel Nederland bij. Ham kon ze herken naam naar Lila, maar neem me niet kwalijk. Dus ham toor ze herken naam naar Lila, dan app je maar op 020-363-0808. Den Bosch kebazindo, Zeeland kebazindo, Den Helder kebazindo. Waar je dit kon mee aap hebt, Ujala Radio Keer voelt hem een hele fijne middag. En laat je weekend lekker maar komen met dit geweldige weer.

0: Ja, deze man hebben we vaker in meervaart gehad. Is je bij jou hier gaat er roer oertje, hè? Toch? Je krijgt mooi, kippenvel van.
1: Maar hij, dus ik heb een muzikant tegen John Parke Kali Kelega. En ik heb een muzikant tegen John Gevoelse Kelega. En Sunil is zo'n muzikant. John Gevoelse is een mooi Kelega dat je denkt van wauw.
0: Wow.
1: Prachtig, prachtig. Nou ja. Geweldige muzikant, maar hoe Sunega,
0: ja? Nou ja, Sunil ook een hele goede middag. Welkom.
1: Trouwens, Sunil is er weer bij, hè? 19 september.
0: 19 meervaart september. Mee. Oh, oké, gezellig.
1: Als je het hebt over Meervaart.
0: Ja, 19 september hebben we natuurlijk een event in Meervaart.
1: Prachtig met, evenement. Ook een baan in mijn hemelijke bad. Ja, ik zei het
0: hier. Ook een baan in mijn zee. Ik ken hem ook bij het jaar.
1: Maar een beetje door, Jana, je gaat 19 september.
0: Mensen moeten snel hun tickets gewoon kopen. Dan ben je gewoon 19 september. Na lange tijd weer hebben we event in de Meervaart.
1: Even betalen, koos.
0: Even de koos betalen.
1: Ik wacht even. Even jijle op een Facebookpagina bij hem blokken. Want op een liek gelegen, daar hoef je niks te onthouden.
0: Nee.
1: Dat ding is makkelijk.
0: Hatuja, intussen gaan we...
1: Ik programma ga je zaterdag 19 september.
0: Ja.
1: Toen wagen mag je koos bolle?
0: Nou, maar toen... Dat blik koos, iemand
1: heeft al...
0: Chihuahua, toch? Ja.
1: 100% garantie. Als jij een Chihuahua koopt, 1000 lagiet, oké? 1000 met door sapkaam. Kutta, wat?
0: Na manga, ja, Chihuahua.
1: Allee, bra manga. Bra manga kutta, hè, jaar. Ose sasta go asil suker, maar echt waar. Ai. Dus 19 september, zaterdag 19 september, meervaart mee.
0: Ja.
1: Sunewalo, tu aye zeker. Sunil Chitaru, abetuego jalak sunawatre, die is er ook bij.
0: Ja.
1: Raga Rhythm Orchestra, onder leiding van Viren Kisundayal op Kirega.
0: Ja.
1: Met heel veel topmuzikanten, jabber gaaika rahiga. Maar sabse mooi baat, jane kon je hega. Ego nawa concept he, Ujala ke.
0: Ja.
1: En ook een naam hem lukken rakli baati.
0: Ja.
1: Greatest Voices of Bollywood.
0: Bollywood, ja.
1: Eger matlab ba sabse.
0: Ja.
1: Jabber awaaz.
0: Ja.
1: Aad talak John Raha.
0: Kishore, Rafi, Hemant Kumar, Talat Mahmood. Noem een paar. Asha Bhosle, Lata Mangeshkar.
1: Toen uit het hoofd bolega.
0: Ha, toen uit het hoofd bolega.
1: Toen 30 go naam uit het hoofd bolpa. Je looit, toen kuch adwi baate, anet kare tu. Dus zaterdag 19 september sunne walo ego programma rahega.
0: Ja.
1: John met 30.
0: Ja.
1: Jabber muzikanten van de afgelopen decennia.
0: Ja.
1: Ab sun je ego show me.
0: Ja.
1: Ego barka show, alle stemmen in één keer. Auro Omar Rahiga bijvoorbeeld Lata Mangeshkar, Asha Bhosle.
0: Ja.
1: Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh, Kegana, maar bhi Arijit Singh, Atif Aslam, Kumar Sanu, Alka Yagnit, Kavita Krishnamurti, Udit Narayan, Anuradha Paudwell, Sadhana Sargam, Shreya Ghoshal.
0: Itna geen naam.
1: Shan, KK, Abhijit, Adnan Sami, Sonu Nigam, Hariharan, Palak Muchal, maar ook Lloyd, Abena Don Haiga, want Abbe 30 na Pohonch Lebate, C.H. Atma, Manna Dei,
0: Kegana. En K.O. Saigo?
1: Hemant Kumar Kegana, Talat Mahmood Kegana, Mahindra Kapoor,
0: Gita Dutt,
1: Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan. Kitna liye loy.
0: Ham ek baar bola cycle tu na sunega.
1: Tu ham sunila ma ham khoji la laiswa pe yaar. Ham laiswa thora ito thof jane la. Maar dit zijn 30 namen sunne walo. Van al deze 30 grote, geweldenaren. Tu sunie ek stage pe.
0: Nou ja, 19.
1: Kai se ham lo karabe. Wij hebben daar echt een bijzonder concept voor gemaakt. Die hebben ook één programma met sap daar de best, sap awas. Dus een reis, kan je zeggen, een tijdloze reis, ne?
0: Ja.
1: Naar Purana, een oude aan tijdloze stemmen, kan je zeggen.
0: Ja.
1: Down Memory Lane.
0: Down Memory Lane, ja, inderdaad.
1: Dus hier ga je, Sanicherke, 19 september,
0: Meervaart. Toen ze kinderen op heen zitten, dan hoef je niet over na te denken. Het is een zaterdagavond, mooie avond, om met je gezelschap, leuk gezelschap, om daar te zijn. Toen we akele bij jij zeggen, je zegt, ham akele jij hebt hier kabi. Dus dan kan je ook alleen komen.
1: Akela hoe mee?
0: Sunil was op
1: een... Trouwens, ik wil vragen me liggen, Jan Peloit. Ik
0: kijk
1: dat op. Kijk, Guy gaat op. Nou ja, dat kunnen we ook wel zeggen, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Moushmi hebben we, Moushmi Obroy.
0: Ja.
1: Shekhar Kumar.
0: Ja.
1: Ayan Mukherjee.
0: Deze nieuwe.
1: Boyke Datadin, ja.
0: Ja.
1: En Nizam Wahid Hussein.
0: Nizam, onze eigen Nizam Wahid Hussein.
1: Orkaliye. Orkestra de Higa, Raga Rhythm, National Indian Orchestra.
0: En we hebben Sunil Jitaru ook, jongens, of mensen thuis.
1: Alle topmuzikanten zijn erbij.
0: Muzikanten. En Usha Ganesh uit Nijmegen. Nijmegen keer naam.
1: Goedje, collega, mevrouw uit Nijmegen.
0: Usha Ganesh, ik heb niet gezegd dat ik hier in Nijmegen ben. Maar bij de hier staan, ik in Nijmegen. Ik zou het niet weten.
1: Zeker,
0: hoor.
1: Zeker.
0: Toen heb ik in Nijmegen, ik ben nooit naar Nijmegen
1: geweest. Ja, NEC.
0: NEC. Oké.
1: Okay.
0: Oké, okay, nou, Usha Ganesh zegt van Sunil heeft op haar verjaardagsfeestje gespeeld. Prachtig, zegt ze. Usha, ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
1: Aje deklie.
0: Aje deklie. Nee, stem, maar Usha zien we je ook in de
1: meervaart. Ik wil doek hebben, recht. Ja,
0: kon doek kega. Kijk, doek kega.
1: Nee, maar dat is geen grap. Dus hier moet ook niet lachen.
0: Nee.
1: Ik heb Nederland mee, in het noorden.
0: Ja.
1: Dus kon Groningen ke aspas mee.
0: Ja.
1: Ujagake naam heeft Meerstad.
0: Ja.
1: Matilda Oro Johan.
0: Ha.
1: Doe nog 53 jaar ke bhalbicharan. Ik go admi, ik go aurat, ik go echtpaar, Johan en Matilda. Ousap ke ik go tienerdochter haiga raha.
0: Ja.
1: Or waarschijnlijk tienerdochter ke moeder me kuch garbraigi op gegeven moment.
0: Ja.
1: 13 jaar ke kohun likhalba. Kohun likhale 14 jaar ke.
0: Ja.
1: Dus abbe hem log na jani la sunne walo ki 13 hai ki 14 hai chauriya.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk u sutle me. Oker mai bab. सुतले में गल दोनों के हत्या कर देस माधारिस
0: मादान
1: दोनों को उन्नीस दाग दोनों दाग
0: या
1: दोस कैसे भल कौन ची भल अबे पता ना हैगा मार पता जैसे लगेगा इस आयत एर्स्ट बरेख्त जोन हैगा आल्स दातवार इस तो बहुत दुख के बात हैगा कि एगो बिटिया दर्तीन और फिरतीन यार के अपन माय के और अपन बाप के भी सुतले में दोनों के मां ढारिस
0: मार कबले मिंडरियार
1: बहुत दुख के बाद बहुत दुख
0: अत इस एन मिंडरियार किंड क्या बिरिस करा
1: 13 और 14 यार लोई
0: 13 और 14 यार व्हाट इस रान
1: और जोन लड़कियां हैगा जोन लड़के अरे कुछ ओकर मोड़ी में एकदम गड़बड़ाई के कुछ
0: हां
1: मत अंदाज ना करिए ऐसन ऐसन चीज
0: ना,
1: तो
0: ना
1: मां जोन स्कूल के लड़कन हैगा ओकर
0: हां
1: इधर ले लेंगे
0: या
1: उसे बोलेगा कि छौरिया भी मारे के बाद dat ze beelden heeft verspreid op een maaibaapje met bloed en alles erop en eraan.
0: Maar kaa bhai ladkia ke moriya mein hoon?
1: Dus us sutle mein maaibaap sutal hai aur ijai ke itna echt verschrikkelijk, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Hai, aisan chij. Dus, aur joan buurtgenoten hai ga, joan china tra gezin ke, usse bolega i gezin wa ekdam normaal gezin raha. हम लोग कभी ना मेरे कली की कोई प्रॉब्लम आएगा और सोशल मीडिया भी तक ये फोटो एंड दैट सॉर्ट देंगे छोड़िया खूब फरवेन होवत रहा कंप्यूटर पावत रहा घूमे जात रहा ड्रम खेलत रहा अल अल मन लोई का खसल का फोटोज मेट फैमिली एक नॉर्मल गेसिन
0: या
1: दोस एन हेल फाइन गेसिन जैसे सोशल मीडिया पे तमिल तक दिखाएगा देख
0: हां
1: घर के पीछे क्वारी के पीछे का होवत रहा वो कोई ना जाने
0: ई
1: मोमेंट पे
0: या
1: मार बहुत दुख के बात है यार
0: बहुत दुख के बात है ना आज हम भी देख लिए इट वर्ड अ बीच टू सीरियस दिस मार इट इज वेल इट्स ऑन ओवर ना टू डेंकन हैट आंटल सेल्फ डोडिंग अंडर टीनर मेजर्स इज द अफलोपे 20 यार रूम फॉर डबल्ड और भी लिख ले कर बारे में भी सेल्फ डोडिंग अंडर मन ज्यादा हो है waarom mannen vaker aan zelfdoding denken dan vrouwen. Gaan we niet kijken, hamlokje moriem. Maar in ieder geval, als je hierover wil praten, toen bel kun je op 113. Dus als je die gedachten hebt, bel 113. Praat met iemand of to belkers keer 113. Je had 0800 0113 of chat via 113.nl.
1: Ja. Nou ja. एहू सब बात हम लोग के बतियाए के चाहिएगा लोइत ओमदत एहू सब चीज हकीकत हैगा और दूर ना हैगा कौन नीदरलैंड में कौन दूर देश में हो तो बोलते अच्छा छोर मांग है मध्य दे देश कौन या अथा तो ये ब्यूरो करो सही
0: या इनदात
1: Nou, wij gaan weer verder.
0: Ja, wij gaan even verder.
1: WK gaat trouwens ook verder.
0: Ja, natuurlijk. Afgelopen dagen zijn er weer van die mooie wedstrijden geweest. Kun je een paar highlights geven van een aantal wedstrijden? Of een paar
1: eigenlijk
0: nieuws?
1: Eigenlijk te veel informatie. Ik word short aankje iets, heel eventjes misschien. Erik ten Hag was gisteren op tv.
0: Oh.
1: En toen werd hem gevraagd, NOS-programma mee. Ah. Van, precies. Van, hè, dat, okay, want hij is nu technisch directeur bij Twente.
0: Ja.
1: Oké, Bolis van Soent, heb je een clausule? Namangis antwoorden we. Maar hij staat er wel voor open. Daar kwam het op neer.
0: Okay.
1: Dus Hoysakega, Ronald Koeman, Jenny Krieger. Dat zijn een L-gegadigden in elk geval.
0: Ja.
1: Peter Bos zou het graag willen doen.
0: Ja.
1: Erik ten Hag wil het graag doen.
0: Ja.
1: Zo zijn er al best wel gegadigden. Dus dat is wel...
0: Ja.
1: Ik vond het wel leuk om naar de analyse van Erik ten Hag te luisteren.
0: Ja.
1: Toptrainer natuurlijk, hem ook een beetje mee.
0: Ha.
1: Dus hij keek toch een klein beetje anders tegen dingen aan. Het gaat nu te ver om allemaal uit te leggen, Kajsa Kuncic. Maar het moet wel beter bij Nederlands elftal.
0: Mm. Nou, we gaan het morgen zien. Wat denk je? Bianca is het heel erg.
1: Morgen moeten ze...
0: Dus wij winnen met 5-1.
1: Oera, dik gooi, leuk.
0: Ja.
1: Maar die jongens hebben geweldige spitsen, hè?
0: Ja, Isaac.
1: Dus dat is
0: en
1: het
0: die
1: probleem.
0: Andere is er ook nog. Dus ja, het ja, wordt
1: hun
0: een.
1: Hun verdediging is Gyökeres.
0: Gyökeres.
1: Oké. Okay. Dus, maar dat zijn geweldenaren, joh.
0: Ha.
1: Dus ja.
0: Maar hoe zou je verdediging gaan opletten?
1: Verdediging wat normaal, hè? Middenveld normaal, hè? Ze lopen wel veel.
0: Ja.
1: Maar die spitsen, dat is wereldniveau, joh.
0: Ja.
1: En wij hebben geen wereldniveau spitsen. Dus Hamlok kan zo'n creëerker op en we schieten ze niet erin.
0: Ja,
1: en
0: probleem.
1: Zij krijgen twee kansen. Or doe nog maar deze man. Ha. Hey, Iklari,
0: ja.
1: Daar heb je een probleem.
0: Daar heb je een probleem.
1: Dus Nederland moet het niet onderschatten. Ja,
0: we moeten vol in de bak, denk ik, morgen.
1: Je moet en heel goed verdedigen en je moet ook die kansen afronden eindelijk.
0: Ja.
1: Anders heb je echt een probleem.
0: Ja.
1: Dus ja, Kajsa Hoiga, Patalegi Gabian, Saadbadje.
0: Ja, maar het Nigeria wedstrijden dat je niet allemaal kunt volgen. Want op Hissa weer Serbië, ja, ik weet hem niet hoe taki kinatak, hè. Maar volgens mij, je kan niet alles volgen.
1: Nee. Een harde natak. Ben je trouwens op, ik bericht aan Wiga Biturk, dat dat meisje niet 13, niet 14, maar 15 jaar oud is.
0: 15 jaar, oké. Okay. Ja.
1: En wat er is voorgevallen, even allerlaatste nieuws aan Bolila, is nog steeds onduidelijk. Medewerkers van de school, de leerlingen en ouders hebben ook verhalen gelezen over wat er zich mogelijk heeft afgespeeld.
0: Ja.
1: De scholia pe kuch bekend hega. Pandra bariske hega chaudia, dus niet 13 of 14. VMBO school per ha, or ehu jagaya hega Groningen, maar ja.
0: Ja.
1: Tegen het op. Dus ja,
0: hebben we niet Groningen kunt die dat ook iets op je zo na hega, maar het gebeurt in het hele land zullen we wel ouder.
1: Na Kali Groningen.
0: Nee. Maar praat met je kinderen, zou ik zeggen. DK kreeg het doorlurken. En met praten kom je ook heel ver. En kan je dit soort dingen voorkomen ook, denk ik.
1: Dus nu wel, Ujala, hem ook direct corrigeren, Kalila. Ja, als hem ook je pas pontjega, die na 13 en na 14 en na 15, dan corrigeren we het.
0: Zeker.
1: Maar wij zijn ook afhankelijk van nieuws vanuit politie en zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus hè?
0: Ja.
1: Hem ook naar Janila, precies altijd. Doe kebate, code oranje.
0: Code oranje. Even kijken bij Herba.
1: Wat gaat die?
0: Ja, code oranje, Limburg, maar ik was net ook even naar buiten, maar het voelde wel, ja, ik vond het wel fijn.
1: Abinja toch dom garam, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, ben je hoe je gaat?
0: Binnenkort begint de vierdaagse in Nijmegen, tot je hier?
1: Kabina Gali, Kabina Jabe.
0: Maar waarom zou ik dat niet... Ik zou dat wel een keertje willen doen, hoor. Vermoeiend
1: dat je iets aan elkaar wil, leuk.
0: Maar hoezo? Je gaat alleen maar lopen aan. Lopen is gezond en je gaat niet rennen of zo, toch? Ga niet lopen, kan je toch?
1: Ay, maar lopen is vermoeiend, hoor, in deze hitte. Libatori.
0: Maar zo net mooi weer. Ja, maar stel je voor dat het te heet is, dan wil je eigenlijk niet gaan lopen inderdaad. Daar heb je wel gelijk in. Dan
1: wil je in de schaduw zijn, toch?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Maar ja.
1: Als je voetbalwedstrijden trommeltje naar Janet Hoega, als je nou bij je Verenigde Staten, Amerika tegen Australië.
0: Oké, dat wordt een mooie wedstrijd.
1: Barabé Raadke Hoega, Schotland tegen Marokko.
0: Oeh, dat wordt ook een hele mooie wedstrijd dan.
1: Schotland is eigenlijk zwak, maar Marokko wil je eigenlijk wel zien. Maar ja, Barabé-Raadke toch leuk.
0: Maar dan moet Brazilië waarschijnlijk in de ochtend spelen.
1: Brazilië bij half drie. Brazilië tegen Haiti. Dus dat wordt wel wat.
0: Ja.
1: Maar half drie in attack bij je. Toch? Paans bij je Sabere. Kijk, zeg ook een bolletje. Paans bij je Sabere. Turkije tegen Paraguay.
0: Hai, boys.
1: Op Jan Saad budget, dan gaan wij.
0: Tap toch hamlok even. Dan hebben we ook liker.
1: Hamlok, chalok, gooi maar, gooi Zweden. Leuk?
0: Ja.
1: Ja. Dus we gaan het allemaal zien.
0: Nou ja, ik hou mijn hart toch wel een beetje vast. En toen Nederland altijd is het zoeken. Dan spiritueel erin toe doet jij. Maar ja, we gaan morgen met z'n allen gewoon kijken naar de wedstrijd.
1: Agar Bjarne Hamluk Jidgali van Zweden. Dan is het 99,8%. Dus 100%. Dat we naar de volgende ronde gaan.
0: Ja, autozeker, Hega. Autozeker, Hega. Ja, natuurlijk.
1: Hamluk baat trouwens gelieg op Jan Raadke Duitsland tegen Ivoorkust.
0: Ja.
1: De Oogbatsja Jangele.
0: Nou, kijk. Nee, al komt je mij dan. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Voor de mensen thuis. De ouderen, jongeren, Oesapke, Bolie, Dienbar, Panik, Pieke. Blijf water drinken. Want weer wat behoed graap. Hij zegt, nou ja, graap. Eigenlijk moet er nooit klagen.
1: Garm,
0: Hega, toch?
1: Nee, dus je moet er wel rekening mee houden, weet je?
0: Ja, ja.
1: Kito kahampe baate, zoek de schaduw op. Naja ik dam ghamua me. Lloyd ke advies wana follow kariye, naja je 4 dagse chale. Gewoon. Ik heb zo'n steek maar eens ballondoa.
0: Ai, boy. Kijk, toen nam jij 4 dagse chale in Nijmegen bent, dan kan je daarna gaan feesten, hoor. Dat kan ook. Niet lopen, maar feesten.
1: Dat mag altijd. Dat mag altijd. In Nijmegen feesten is altijd goed.
0: Nijmegen, Kabina, maar misschien moet ik een keertje laag om daar die kant op te gaan.
1: Ik ook goed takken naar je Nijmegen.
0: Ik ook goed wel leken. Hey, mooi idee, gaat ja.
1: Goed, kom je Nijmegen mee.
0: Torbatine met Janne Kontje Hega. Dus kan ik heb je toekoets bolle Hega. Dan blijft het toch op een of andere manier hangen. Dus als ze weer hem juggelen, maar die weer wat garmen of aanbullen hebben, ze weer vroeg beginnen kan die hebben pani pieken. Want dat toen Sanjake pas die pani pieken, dan is het te laat.
1: Dan ben je te laat.
0: Huh?
1: Zo is het. Toch heb je pias liggen en tap ga je pieken, ben je al te laat.
0: Ja.
1: Dus laat het niet zo ver komen. Toen dan pie.
0: Doe liter minimaal. Doe liter minimaal.
1: Oja jurte apa mai bab khati erko lagwa.
0: Erko lagwa. Erko na het er mai bab lage direct lagwa de.
1: Al die jongens die lak zijn, beginnen dat te regelen voor je vader en moeder.
0: Ja.
1: Na apa mai bab khati, apa sasa sur khati bhi. Chalo, aise bol de.
0: Maar betoon, apa sasa sur lage eerder jaega dan apa mai bab khati incha.
1: Dat is wel waar.
0: Maar waarom is dat waar?
1: Nou ja, laatst namelijk vorige week, de afgelopen week, een hele uitleg uit India.
0: Oh ja.
1: Koipat hij is namelijk. Zelfs India met zo'n bolega van zo'n na pahile sab koi manga tra betwa.
0: Ha.
1: Ab liever manga sab koi bitya.
0: Hoe ga ik?
1: Want je hebt meer aan die bitya's dan aan die betwa's in de praktijk. Dus zelfs in India is dat al anders.
0: Is dat anders veranderd?
1: Ja, misschien zit er een kern van waarheid in. Minus abhi.
0: Barati bhi jahe aajkal. Barati jahe ke
1: abhi yoga mein. No, stop. Die bat ya hamein namah bat ya ke aaj.
0: Oh, namah bat ya ke?
1: Hamein verbod milal ba. Hamein saban bolis ba. Hamein waarschuwing milal ba, Lloyd. Waarschuwing.
0: Maar hamein toch...
1: Die bat ya je tu bol die
0: hai. Ja.
1: Dan krijgen we hele discussies nu in families.
0: Dat ook in namah jahe ke abhi yoga mein.
1: Dus ik heb er met kon dien hem ook wat ja
0: kon maar
1: als je die nu na heeft geschreven. Ietsje jouw gaat die kon dien je bijna koel lahiga, thanda rahiga, mori thanda rahi, sab koi ke tab wat ja koi ietsje jouw.
0: Oh, maar kharaap samachia.
1: Na, i behoud moeilijk wali, wel ik gevoelig toch.
0: Ik heb bijzare ke
1: per. Bijzare toch
0: nooit. Ha, ik heb bijzare ke per hier.
1: Ja. Nah, mooi. 5 minuten over bachalba. Na koffie hebben we delen toen na chai.
0: Oh ja, nee, dat is waar. Ik heb hier geen koffie gegeven. Maar het is mooi geweest voor nu. Het is te warm. Ik heb mijn studio mee. Toen kwam ik in studio met airco naar de kwele bate.
1: Toch maar bad bate. Toch maar bad reed het hem. Toen gaat hij moeite kerken lagwaad het hij.
0: देखे तो advice दे सब कोई के advice देगा एरको लगवा के हमारे खाते ना लगे ले यहाँ पे एरको मैं ये नहीं तो खलूफ है
1: हम जाला तो बैठा हुआ उनके direct बैल करें direct हम जाल बैल करें फिर ए वधु योली योंस योली ओवर फादर वक्त अब एरको
0: boy और अब एरको
1: यार एन चिवावा तो ये देखना है
0: दी चिवावा मुझे जरूर कोमें दी मुझे
1: जरूर
0: Koffie, chai, chihuahua. Dankjewel, Arend.
1: Mooi serie. Bye, bye.
0: Doei.

Ja, ja. Je had de kamer met een heel Ujala's Coffee Chai Middagshow. En waar je ook bent, doet je het jabe waard. Ik wens jou toke, sab koike, jitne sunwalo hain, sabhi ko hum keh rahe hain. Ik wens jullie allemaal een heel mooi weekend. En natuurlijk straks nog meer mooiste melodieën, fijne herinneringen en heerlijke Bollywood klanken op Ujala Radio. Blijf gezellig gaan, blijf gezellig. Gezellig, blijf gezellig luisteren. Soms ben ik elke keer weer verbaasd. John Admin Nasune Hege Ujala. Nee, ik moet het anders zeggen. Soms denk je van Idamia Nasune Hege Ujala, Inasune Hege Hama Lurken Mina Sune Hege. Nou ja, en toevallig luistert mijn zoon wel. Irshad

naar Amsterdam-Zuid te gaan. Bij, weet toch, die dure straat daar in Amsterdam. Met die chihuahua, een korte broek, t-shirt. Ja, wie weet. Hè? En vandaag hadden we het over hitte- en onweerswaarschuwing in Nederland. De politiecapaciteit, politie aaskaltuja aangifte kert. Het soortje van, hé, ham jelle aangifte kert, hamar itna bilair hega, of ietsjes behele, oetsjes behelega. Skotwa hamar kaat kush kariki na kariga. De daling van het aantal zelfdodingen, daar hebben we het ook over gehad. En ook over een minderjarig meisje, Jonab Maibabke, Mardes. Extra Nederlandse steun aan Oekraïne. Aber ham sochila van ham jab jave sute. Dan raadbaar ham jaga vecha. Nee. Hamar ghar me kuch na hai. Maar, ja. Larkia ke muri me konji bhailaya. Weet ik niet. Maar het is wel heel erg triest, moet ik zeggen. De uitkomsten van de G7-top. Daar heb ik het ook even over gehad. De ontwikkeling rond Iran, kunstmatige intelligentie. Faiz Ramjan Khan. We hopen je binnenkort hier wel in de studio te zien. Zodat jij toe hartchirurg wordt. Dus hamlok je Hindustani een beetje met. Hamlok je Bataiki, hamlok Keizerjila, Keizerjahajike. En wat voor ontwikkelingen allemaal zijn op het gebied van hartchirurgie. Dus Faiz, bij deze de uitnodigingen. En verder Europese toekomst van Oekraïne. Dit was Ujala's koffie chai middagshow. Mijn hoe looit mijn habier. Aar hamar staat die anend. Chandri Kassin met een C. Geniet van je vrijdag. Geniet van het weekend. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Praat met elkaar. Pjaar mahabbat se baatkere. Na. Chilai ke baatkere. Niet bot zijn. Gewoon lief zijn voor elkaar. Gewoon lief. Gewoon pjaar se baatkere. Bulikje van Muna of Muni. Zo moet je beginnen, toch? Chai krabbaat bulie, maar ten liefste bulie. Wees lief voor elkaar en neem ook dit weekend de tijd voor de mensen die belangrijk voor jou zijn. Namaskar, een prachtige middag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier. Love you all.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen- en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

You are. Ujala Radio Headlines. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. En Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer.
2: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen- en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, suno walo. Main hoon Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. En Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog, alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Hamesha.